0: antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Grand Paradiso.

0: in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro.

0: Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Oudemaas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Stroom. Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Audemars. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

promise you'll let me know.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer: vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Alblandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Alblandswaard en Hoeksche Waard.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Sport. Stix, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, door zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Alblans Waard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Alblans Waard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar in een zes uur...

0: Durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. En evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

lekker begin van de 576e aflevering van Gevoel voor Muziek. De uitzending van zondag 14 juni. Goedemorgen, goedenavond, laat ik het zo maar even zeggen. Een mooi duet tussen James Ingram en Patty Elston. How do you keep the music playing? En we kabbelen even lekker verder hoor. We gaan luisteren naar iemand die is bekend geworden als een van de dames van Destiny Child. Kelly Rowland. Maar ook als soliste mag ze er zijn. I'm beginning to see the light.

leuke swingende uitvoering van Kelly Rowland. En van de swing gaan we weer even naar de luistermuziek. Dat doen we met de teksten en de muziek van Charles Aznavour. Zijn overbekende She werd in 2024 met een nieuw sausje overgoten en uitgevoerd door niemand minder dan de Nederlandse Dennis van Haarsen en een kecht daarvan. Daarbij een versterking van de pianist, componist, singer-songwriter Jeff Frenzel.

En moet ik dan eigenlijk toen vertellen dat dit de Andrew Sisters waren? Dat had je zeker herkend. Wie je misschien ook gaat herkennen is de volgende zanger. Ik heb wat vaker albums van hem meegebracht. Het is Daniel O'Donnell uit Ierland. Sinds 1983 timmert hij aan de weg als zanger. En daarnaast is hij ook nog televisiepresentator. Hij doet van alles. We gaan luisteren naar Blue Side of

albums van hem meegebracht. Het is Daniel O'Donnell uit Ierland. Sinds 1983 timmert hij aan de weg als zanger. En daarnaast is hij ook nog televisiepresentator. Hij doet van alles. We gaan luisteren naar Blue Side of Lonesome.

Ik zei een aantal weken geleden, country mag ook best wel in dit programma, want het zijn soms hele mooie, mooie gezongen nummers. En dat was het ook zeker met deze van Danielle O'Donnell. Uit Stockholm komt de Hot Club of Sweden. En die zijn eigenlijk bekend om hun jazzy-achtige muziek, hun jazzy-optredens. En dat doen ze eigenlijk met allerlei covers. Ze hebben geen eigen muziek. Voor de volgende uitvoering voegen ze versterking aan de zangeres Connie Evanson. En samen brengen ze Windmills of Your Mind.

zit ineens te bedenken, zou het soms een eerbetoon zijn aan de componist van dit prachtige Windmills of Your Mind? Ik heb het natuurlijk over Michel Legrand, de Fransman, beroemd door zijn prachtige composities. En misschien dat ze daarom een beetje in de Franse stijl gemaakt hebben, maar het klonk erg fris. Connie Evanson en de Hot Club of Sweden. We gaan naar Frank. Ja, die is er elke week weer bij, al meer dan 12 jaar. Frank Sinatra, Street of Dreams.

Als je de naam Madeleine Pirou hoort, dan ga je gelijk aan Frankrijk denken. En dat is ook logisch met zo'n naam. Maar ze is gewoon geboren en getogen in Amerika. De American Jazz Singer, bekend geworden door haar vintage jazz en blues. Maar ja, zij is wel ontdekt in Parijs. Dus ja, die Franse link mag je wel leggen. We gaan luisteren naar Madeleine Pirou, Getting Some van Af Life.

Klinkt toch heerlijk vrolijk, hè? De stem van Madeleine Pirou. Ook wat ik al eerder vertelde, Freddie Cole. Die man die maakt prachtige albums. En echt, hij doet zijn uiterste best. Maar naarmate dat hij ouder werd, werden de albums ook steeds minder nummers. Want de nummers werden langer. Ja, hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, weet ik niet. Ik heb het over het album uit 2000. Nou, we hebben nu weer iets. Ja, het is te mooi om het niet te laten horen. Meer dan 6 minuten. Watching You, Watching Me.

En dan zijn er altijd mensen nieuwsgierig van welk album bedoel je nou, René? Nou, ik ga het vertellen. Merry-Go-Round, het album uit het jaar 2000 van Freddie Cole. Daar staan maar liefst 7 nummers op die of bijna de 6 minuten raken of te ver overheen gaan. Maar nogmaals, het album is het meer dan beluisteren waard. Dat gezegd hebben we, gaan we verder met A Woman Alone with the Blues. Nou, wie kan het beter vertolken dan Peggy Lee?

Ja, de man die zingt alsof het al totaal geen moeite kost. Een beetje onverschillig, een beetje door de neus ademhalend. Dean Martin, Johnny Get Your Girl. Een opname uit 1949. Ja, zover terug waren we alweer in de tijd. We schuiven wat op naar deze tijd toe. Althans, niet zo ver. 1965, Sarah Vaughan, Shiny Stockings.

De Shiny Stockings van Sierra Vogel. En dat klinkt heel lekker hoor. We hebben een leuk duet klaarstaan. Bing Crosby met Jane Wyman. In the cool, cool, cool of the evening.

Lekker swingen met Bing Crosby en Dame Wyman was dat. We hebben nog tijd. Ja, we hebben nog eventjes tijd. Het kan Gunhild Garding, de trompetiste, maar die er ook zo leuk bij zingt. Ze maakt niet zoveel albums, maar af en toe komt er ineens een prachtige live-opname voorbij. Zo ook vandaag. It Had to Be You.

Ja, en ik had het al gezegd, die trompet heeft ze ook zelf gespeeld. Dus Gunhild Carling. We gaan op weg naar de mededelingen en het nieuws van 11 uur. En dat doen we met een prachtige uitvoering van Yesterday. Met een hele klassieke bewerking eigenlijk. En na 11 uur zijn Ad en ik er gewoon. Tot zo.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Tennissen, Pluto Sport, rekken. Schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosie.

0: explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Jack Hilton en zijn orkest samen met de vocals bij het refrein, althans de Swingtet, Making Up a Song. Een echte 78 toerenplaat die we vandaag als eerste in het tweede uur laten horen. Dit is Gevoel voor Muziek, zondag 14 juni, aflevering 576. En Ad en ik zitten nog steeds in die leuke studio, die gezellige studio van onze collega's van Stroom in Albrandsvaart. Tot 12 uur nog eventjes. Lekker genieten van allerlei mooie muziek. Zo ook van Sammy Davis Jr. Don't Let Her Go.

Marion Rampal, of Rampal, is geboren op 8 september 1980 in Marseille. Een echte Franse jazzzangeres die bekend staat om haar gevarieerde repertoire. Ze heeft wat, muziek als ik loop, die is heel enthousiast over door. Haar moeder die zong al allerlei melodieën terwijl ze klein was. En dat was een beetje de stijl van Michel Legrand. Haar grootvader maakte de muziek van Nat King Cole, speelde die. Dus ja, ze groeide echt op in een muzikale omgeving. En uiteindelijk koos ze er ook voor om muziek te gaan studeren. Marion Rampal. We gaan ze in het Engels laten horen. Let the Wind Blow.

En ze zongen de titel nog even aan het eind. I Concentrate on You. Het album uit 2021 van Tony Bennett samen met Lady Gaga. Een wonderlijke combinatie, maar wel heel leuk. We gaan luisteren naar Gentle Rain. En dat wordt vandaag vertolkt door Diana Krall.

Indiana Call liet horen dat ze ook de rustige ballads perfect aankan. Dit was Gentle Rain. Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de val van Constantinopel aan de Ottomanen. Ja, we gaan even een stukje geschiedenis doen hoor. Werd het nummer geschreven, Constantinopel. Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het helemaal goed. Istanbul, not Constantinopel, geschreven door Jimmy Kennedy. En het werd een dijk van een hit van de Four Lads. Er zijn heel veel versies van. Maar deze stond maar liefst 12 weken op nummer 1 in Amerika. Istanbul, not Constantinopel, Jimmy Kennedy die schreef het. En wij gaan het vandaag laten horen in een uitvoering van de Trevor Horn Orchestra.

Als je nou in 2025 een nieuwe jazzgroep opricht en je gaat ook bluesmuziek maken, dan moet je nadenken over de muziek of over de naam van de groep. Je noemt het gewoon Jazz Blues Français. Dan ontdekt het gelijk de lading uit Frankrijk, jazz en bluesmuziek. We gaan luisteren naar Amour qui revient, Trop tard.

Als je de naam Anthony Warlow googelt, dan kom je in New South Wales terecht. En daar vind je de 64 jaar jonge musicalacteur uit Australië natuurlijk. En nou, die man heeft werkelijk alles gespeeld. Sweeney Todd, Man of La Mancha, My Fair Lady, Jekyll Hyde, Guys and Dolls, noem het allemaal. Maar op Les Miserables heeft hij ook nog in gezeten. Maar hij wil ook wel eens wat anders. En hij maakte in 1993 al een album met wat andere muziek dan het musical repertoire. We gaan luisteren naar Anthony Warlow, You Do Something to Me.

De zwoele stem van Lara Louise is over de hele wereld te horen. Haar opnames zijn meer dan 100 miljoen keer gestreamd, dat moet je tegenwoordig zeggen, op Spotify en YouTube. Lara Louise groeide op in Nederland als folkmuzikant. En daarna stapte ze over naar de jazz en bossa nova. En ze zingt eigenlijk voornamelijk Engels en Frans. En dan heeft ze nog het liefst dat het repertoire komt uit het American Songbook. Lara Louise, een opname uit 2023. Hier is ze met Blue Velvet.

Andy Williams maakte er echt een feestnummer van. Het Songs on Blue, natuurlijk bekend geworden door Neil Diamond. Maar deze uitvoering is ook best grappig. Kwam van een album uit 1972. En dan gaan we even 20 jaar terug, verder terug in de tijd, 1952. Dan vinden we Gary Mulligan, Art Farmer en Chet Baker. Daar heb je al een

Nou, praat je over Diesta, hoort het er zeker bij deze leuke uitvoering van Annie Ross en al haar mannen achter zich, die haar zo mooi begeleiden. Het overbekende My Favorite Things is echt uit The Sound of Music, en dat wordt door velen op albums gezet en vaak ook op kerstalbums kom je het tegen. Ik kwam het tegen op een heel fris album, het is al uit de jaren 80, van Al Jarreau. Hij is niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort. Al Jarreau, My Favorite Things.

hele andere uitvoering dan Maria die zingend op het bed de kinderen geruststelt dat het onweer niet zo erg is. My Favorite Things was dat. El Jerome. En toen wilde ik iets draaien van Courtney Francis. Ja, die heeft zoveel gezongen, zoveel albums gemaakt. En dan ga je zoeken. Een album uit 1959 en dan vond ik deze leuke versie op. Het is eigenlijk een vertaling van O Solo Mio, There's No Tomorrow.

was toch leuk, zeg ik toch, Testo Tomorrow van Connie Francis. En we hebben nog even genoeg tijd om de volgende te draaien. Dat is ook wel een hele bijzondere uitvoering. Art Garfunkel samen met zijn zoon. En die heet toevallig ook Art Garfunkel, maar dan junior. De ene woont in Amerika, de andere woont in Duitsland en werkt daar ook. En Art Junior maakte een album en vroeg zijn vader van... joh, wil je ook nog eens een keer een mopje meezingen? En dat wilde hij wel en dat werd het prachtige Father and Son.

Oké, even eens kunnen ruiken aan dat prachtige album wat Art Junior heeft gemaakt. En daar gaan we in de toekomst nog wel meer van laten horen. Ja, dat was het weer. De uitzending van zondag 14 juni, aflevering 576. We gaan de studio weer netjes achterlaten voor de collega's die na ons komen. Blijf lekker luisteren naar Stroom. Volgende week zondag 21 juni hopen Ad en ik er weer te zijn om 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Wees lief voor elkaar, maak er een mooie week van en tot volgende week.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs.

0: Twee Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is
3: Stroom. De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
4: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
5: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.
6: Goedemiddag. Muziek, informatie en actuele onderwerpen. Tussen 12 en 2 luister je naar Stevast op zondag.

Goedemiddag, hartelijk welkom bij Stevast op zondag van Omroep Stroom. Vandaag 14 juni 2026 zitten we weer klaar met een radioprogramma met nieuws uit onze streek over actualiteit en cultuur. We spreken Paul Marseille over zijn radioprogramma De Stand op maandag. Joris Vis komt met zijn column. We praten met Marco Lagedijk over de jaarlijkse veteranen de Galbronswaard. In het tweede uur praten we met hoogleraar Erasmus Universiteit Paul Vallaar. Maar we beginnen met Ellen Clark, finally!

0: for me.
1: Ja, en dat was Alan Clark, Finally. Nou, wij zijn nog lang niet bij
2: de finish.
1: We zijn nog maar net begonnen. Maar dit is wel het eerste nummer van de muzieklijst van vandaag. Samengesteld door Rob Molenaar. En als we er nou op kijken, dan zien we weer van alles verschijnen. Vroeger, heden en misschien wel toekomst. Je weet het niet. Wat u van ons gewend bent, dat is natuurlijk dat we elke zondag even gaan praten met degene die de stand op maandag presenteert. Ook daar zijn altijd gasten bij aanwezig. En ja, wie kan het dan beter vertellen dan degene die het presenteert? Paul Messijen hemzelf.
2: Ja, goedemiddag Paul.
3: En, goedemiddag.
2: Ja, we naderen zo'n beetje het eind van het seizoen. En volgens mij is dat morgen voor jou de laatste uitzending van het seizoen. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. En dat heeft alles te maken met het feit dat mijn zeer gewaardeerde technicus,
2: ja,
3: Tijmen Visser, ermee gaat stoppen.
2: Hey, hey.
3: En dat wordt dan even puzzelen hoe dat verder gaat moeten.
2: Ja, en we kunnen het programma natuurlijk niet missen. Jullie worden behoorlijk gewaardeerd, want vorige week kreeg je zelfs een taart voor alle aandacht
3: inderdaad.
2: Die je had besteed aan de judo, was het geloof ik, hè? Ja, nee, korfbal bedoel
3: ik. Nee, korfbal,
2: ja. Dus, hopelijk vinden we iemand. En wie weet luistert er iemand die denkt, dat zou ik nou altijd al graag willen doen.
3: Ja,
2: technicus bij de radio. Nou, wie weet. Maar goed, morgen ben je er in ieder geval nog. En wat kunnen we dan verwachten?
3: Nou, we beginnen met een gesprek met twee bestuursleden die de truckrun organiseren in Barendrecht.
2: Ja.
3: En dat is een heel festijn. Jong en oudere mensen met een verstandelijke beperking kunnen dan meerijden op een vrachtwagen.
2: Oh.
3: En dat schijnt één grote rit te zijn door heel Barendrecht en omgeving. Is een bijzonder spektakel, dus wij gaan daarover praten.
2: Oh,
3: wat het
2: leuk.
3: Allemaal precies inhoudt en hoe dat gaat en noem maar op en noem maar op. Ja. Ja.
2: Een traditie, zeg maar. En heb je dan in het tweede uur nog iets?
3: Nou, in het eerste uur zelfs al schuift de voorzitter van de WCR aan. WCR houdt op te bestaan. Want voetbalvereniging Roon en WCR gaan samen fuseren.
2: Ja.
3: Dat wordt sportvereniging Roon. En we blikken met Ruud Boessen, want dat is de naam van de voorzitter, terug op een geschiedenis van WCR.
2: Oh, dat is mooi.
3: Ja, dat lijkt me heel interessant. En dan in een tweede uur heb ik nog twee verslaggevers die het afgelopen jaar hebben meegewerkt aan de stand op zaterdag.
2: Oh, dat is
3: Marco
2: ook leuk.
3: Van Wassenaar en Marco Gouw. En dan gaan we het allerlaatste stukje van de stand op maandag gaan we natuurlijk even onze technicus in het zonnetje zetten.
2: Ja. Nou, Tijmen die stopt ermee. En hopelijk komt er iemand anders dat we in het nieuwe seizoen weer het nieuwe stand op maandag kunnen horen. Want dat is gewoon een heel leuk, interessant programma met politiek en sport. Nou, bedankt voor je informatie. Oh, en wacht even.
1: Ja, want ik lees hier ook nog dat er wat politici komen die gaan praten over het coalitieakkoord. Klopt dat, Paul?
3: Ja, nou, dat klopt in zoverre. Er is een raadsvergadering morgenavond.
1: Ja.
3: En ik heb overleg gehad met de communicatiemedewerkster. En die zegt van op het moment dat de vergadering op tijd is afgelopen.

0: dan kunnen er in het tweede uur nog wel wat mensen even binnenwandelen om het een en ander te vertellen over dat coalitieakkoord.
1: Ja, want wij hebben daar dadelijk ook nog wel een berichtje over. Voor vandaag zou ik zeggen een hele fijne, gezellige zondag. En we spreken elkaar binnenkort misschien wel weer op een ander moment. En een fijne zomervakantie natuurlijk, Paul.
0: Dankjewel en jullie een hele fijne uitzending verder.
2: Tot 2 uur is dit.

0: Ja, Teddy Swims, Mr. Know It All. En dat is een actuele hit. En er zit een heel bekend melodietje in.
1: Waar, ja, dat, met waarvan, dat klok.
0: Juist, waarvan ik niet weet waar het nou vandaan komt. Maar wel een heel lekker nummer.
1: Ja. De alwetende, zeg maar, daar ging het over.
0: Oh ja.
1: Nou, in Albrandswaard is een nieuw coalitieakkoord. En als de gemeenteraad akkoord gaat met zijn voordracht morgen, dan komt het nieuwe college 16 juni voor het eerst bij elkaar. En dan wordt de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Zoals het nu nou uitziet, dan wordt Saskia Kooijmans-Kasteleins namens Eva wethouder ruimtelijke ordening. Pieter Koors namens Leefbaar Albrandswaard in de wethouder Sociaal Domein en Onderwijs. Mario Bianco namens de VVD wethouder Bedrijfsvoering, Economie enzovoort. Nou, dat wordt toch wel iets bijzonders, want morgen wordt in de gemeenteraad gevraagd om Pieter Koors vrijstelling te verlenen van verhuisplicht. Hij woont namelijk in Leiden. En ja, er is iets bijzonders aan de hand, want nu is de heer Pieter Koors wethouder namens GroenLinks

Partij van de Arbeid. En hij is gevraagd dit te gaan doen nadat er enige bestuurlijke chaos was, zeg maar, in Albrandswaard. Maar het bevalt blijkbaar zo goed dat Leefbaar hem heeft gevraagd om namens Leefbaar deze partij wethouder te willen zijn. Nou, dat wil Pieter Koors wel. Morgen even afwachten hoe de gemeenteraad gaat reageren. Maar Partij van de Arbeid, GroenLinks, die hebben er geen problemen mee, heb ik begrepen.

0: Een spiksplinternieuw nummer van Bebe Rexha, One Day.
1: En we hebben in Albionswaard veel senioren, hè? Dat mag ik toch wel stellen. Nou, senioren uit Albionswaard, die hebben tijdens twee druk bezochte bijeenkomsten tips gekregen om zich beter te beschermen tegen online criminaliteit. Heel erg actueel tegenwoordig. De bijeenkomsten die maakten deel uit van de actiedag Echt Niet Vandaag en trokken zoveel belangstelling, dan heb je het al, veel senioren, dat er zowel in de ochtend als in de middag een sessie werd gehouden. Cyberveiligheidsexpert Maarten Keizer sprak met deelnemers over onder andere de phishing. Nou, dat kennen we wel, hè? Dat binnenhalen van berichten die niet kloppen. Babbeltrucs kennen we ook. Online fraude en veilig bankieren. Ook wijkagent Lisanne Kelder gaf uitleg over veel voorkomende digitale misdrijven en de stappen die slachtoffers kunnen nemen. Heb jij wel eens een raar bericht gehad, Hattie, dat je dacht van phishing?
0: Ja, ik heb best wel een raar bericht. Daar kreeg ik ineens een bericht dat ik nog een rekening moest betalen van de tandarts. En dan dacht ik, dat kan helemaal niet. Dat is een half jaar geleden geweest. Ik ging het zelfs nakijken. Ja. En toen keek mijn man nog eventjes, waar komt dan dat mail vandaan? Ja. Nou, dat was helemaal niet van de tandarts. Dat was een of ander uit ver weg is standen. Heel vervelend.
1: Dat berichtje, dat kwam bij heel veel mensen binnen namelijk. Ik heb het namelijk meer gehoord, een rekening. Achterstallige rekening van de tandarts, even gauw betalen. Dus dat ging behoorlijk rond. Dat zijn dus van die zaken. Daar moet je op letten. Jij was heel attent, maar er zijn toch ook mensen die denken, gauw betalen, want anders dan krijg ik een aanmaning.
0: Ja.
1: En dan

0: ben je geld kwijt. Zo is
1: en
0: dat.
1: En zo blijken er ook nog wel van die nepagenten aan de deur te komen. Die gaan je dan vertellen dat ze je wel even komen helpen. Ja, komen maar, ze je beschermen. Weet je wat, geef je sieraden aan mij. Ga ik het heel goed voor zorgen. Ja.
0: Nou wil ik niet zeggen dat de ouderen dom zijn. Maar ik kan toch wel stellen dat er zoveel voor gewaarschuwd is. En dat je natuurlijk ook nooit je sieraden en zo af moet geven. Ik denk dat dat nu ook wel bekend is bij heel veel mensen. Dus niet doen.

0: Van Julien Clerc. Een nummer uit 1974. Lekker Franstalig. En we hebben inmiddels aan de telefoon Marco Lagendijk. En we gaan met hem praten over de jaarlijkse Veteranendag in Alpbrandswaard.
1: Marco, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Middag, inmiddels.
1: Almiddag. Ik begreep dat jij niet zo naast de deur zit, maar dat je ergens in de Ardennen vertoeft.
2: Ja, op dit moment nog wel. Ja,
1: nog wel. Klopt. Nou, ja. De verbinding is in ieder geval prima, dus dat valt alweer mee. De Veteranendag, de Alpbrandswaardse Veteranendag. Hij was gisteren in Barendrecht, volgende week in Roon. Of in Alpbrandswaard eigenlijk. Hè. Waarom eigenlijk een speciale Veteranendag in Alpbrandswaard?
2: Ja, het is ooit geboren uit erkenning vanuit gemeentes die ook wat wilden gaan doen voor hun eigen veteranen. Dus de eigen inwoners van veteraneninwoners in hun eigen gemeente. En dus op die manier ben ik ooit eens een keer gaan lobbyen bij de burgemeester en de gemeente en de wethouders, zeg maar, om bij ons ook dat te organiseren. En dat is 5 jaar geleden voor de eerste keer.

0: Dat heeft het gestalte gekregen. En hebben we dit jaar ons vijfjarige jubileum.
1: Kijk eens aan, dus dat wordt nog gevierd ook. Dat is ook het idee geweest om dat te organiseren, wat je net vertelde. Of was er, kwam er nog meer bij kijken?
0: Nee, ja, het was... Kijk, de veteranendag is eerst voornamelijk een samenzijn van veteranen. Die dan bij elkaar de verhaal kwijt konden onder genot van een drankje. En niet zo, dat hoeft niet zwaar, maar als mensen er mee zaten of wat het in het verleden met zich mee had gebracht, dan wisten ze altijd een beetje de maten van vroeger, zeg maar, die dezelfde taal spreken. Dan hoeft het niet eens iemand te zijn die dezelfde uitzending heeft meegemaakt. Maar dan kun je wel met elkaar dingen delen, omdat je dezelfde taal spreekt, zeg maar.
1: Ja, want jij spreekt uit ervaring, hè? Je bent ook veteraan. Ja. En reservist, onder andere. Is het echt zo belangrijk dat men onderling met elkaar praat over wat men heeft meegemaakt?
0: Omdat je, wat ik net zei, je spreekt dezelfde taal. Je hebt maar weinig woorden nodig om de ander te begrijpen. Als je thuis tegen iemand vertelt, ze weten wat je mee hebt gemaakt. Maar het is heel lastig om dingen uit te leggen vaak. Terwijl iemand anders die in dezelfde situatie heeft gezeten, aan twee woorden genoeg heeft. Dus precies weet wat je bedoelt.
2: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En misschien zeggen mensen thuis wel, ja, dat verhaal heb je al eens verteld. En zijn er ook nieuwe vriendschappen ontstaan door zo'n veteranendag?
0: Ja, zeker. Zeker. Want we hebben elke kwartaal ongeveer hebben we een veteranencafé. En dat houden we dan in het lokaal, vlakbij het zwembad.
2: Ja.
0: En op die manier komen we in een heel ontspannen sfeer bij elkaar. En dat kan het over alledaagse dingen gaan. Ja. Of iemand zegt van, nou weet je, ik wil even... Of we vragen aan elkaar, hè, wil je er wat over vertellen over die uitzending? Of wat je hebt meegemaakt? En op die manier leren we elkaar steeds beter kennen.
2: Tuurlijk, dat is ook mooi.
0: En we organiseren het eigenlijk op dit moment met de club waar we 5 jaar geleden mee begonnen zijn.
2: Ja.
0: Daar organiseren we nu deze Veteranendag mee. En we hopen dat er nog veel meer veteranen aansluiten bij ons. Want we hebben er ongeveer tussen de 120 en 130 in Albrandswaard.
2: Oh, dat is best een behoorlijk
0: Alleen we hebben ze nog niet allemaal weten te bereiken.
2: Nee.
0: In verband met allerlei regels, met AVG en dat soort dingen, kunnen wij niet zomaar op zoek naar mensen en vragen, kom alsjeblieft
2: privacy,
0: bij ons.
1: Misschien is dit een unieke kans om...
0: En we zouden heel graag willen om te groeien.
1: Misschien is dit een unieke kans om een oproep te doen aan eventueel mensen die nu luisteren en die weten dat er een veteraan bij hun in de straat woont of wat dan ook. Om dan te zeggen van,
0: joh... Meld jij eraan, zou ik zeggen, op veteranenalbr@gmail.com.
2: Oké.
0: Daar kunnen mensen een mailtje naartoe sturen en dan nemen wij contact met hen op. En dan gaan we de informatie die we hebben, die gaan we delen met de data's van bijvoorbeeld de veteranencafés, et cetera.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je nu de actualiteit ziet in de wereld en wat er allemaal gebeurt, en dat dat ook een aanleiding kan zijn om even te praten van, weet je nog, we hebben toen iets gelijksoortigs meegemaakt.
0: Ja,
2: en dus dat is wel heel mooi. En is het ook zo dat via jullie ook dat je denkt, god, die persoon die zit er toch wel erg mee, dat jullie ook contacten hebben met een hulporganisatie,
0: zeker.
2: Met psycholoog iets.
0: Het Veteraneninstituut die ondersteunt daar meteen bij. Die kan ik 24/7 kunnen we die bellen.
2: Ja.
0: En dan kunnen we bespreken wat het meest passende is met degene die daar dan om vraagt.
1: Ja.
0: En dan wordt het eigenlijk aan hen overgedragen en die helpt dan de persoon verder. En er zit echt van alles zit erbij.
2: Mooi.
0: Psychologen, echt wat je maar kan bedenken, wat je nodig zou hebben, dat kunnen hun inzetten.
1: De Veteranendag is op 20 juni, hè, op zaterdag, volgende week zaterdag. Kan jij ook een klein beetje vertellen hoe die dag er dan uitziet?
0: Nou, tussen 9:15 en 9:45 verzamelen we bij het Anjeperkje. Dat is 4 jaar geleden hebben we dat officieel geopend.
2: Bij
0: Biggo daar naartoe. Daar gaan we officieel de vlag hijsen. En dan gaan we onder begeleiding van de pipes en drums gaan we en de 2 of misschien 3 voertuigen gaan we een korte defilé houden. Dat gaat dan langs de Kleppenwei en dan via de Dorpswijk terug richting het huis van Albrandswaard. En daar spelen Bonaventura en de pipes en drums nog een nummer. De voertuigen zullen beneden bij het gemeentehuis worden opgesteld en die kunnen mensen bekijken.
2: Ja.
0: En dan hebben we voor de veteranen zelf hebben we dan een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis zelf.
2: Heel
1: en die voertuigen die komen waarschijnlijk van de stichting Keep Them Rolling, hè, begrijp ik?
0: Ja, nou ja, ik weet niet precies of ze nou daar ook bij horen. Ik weet wel dat het hele

0: voor voertuigen zijn. En die worden met veel passie worden die onderhouden.
1: Uiteraard.
0: Rollend gehouden. En we hebben er een aantal bereid gekregen om ons bij ons jubileum, zeg maar, te ondersteunen.
1: Ja, nou is de week erop, is er de landelijke veteranendag.
0: Ja.
1: Is het ook de bedoeling dat dan alle veteranen uit Albronswaard ook die kant op gaan?
0: Nou ja, kijk, dat is voor iedereen anders. De een vindt het te ver en de andere ligt een beetje aan of je goed te been bent natuurlijk. En er is ook voor alles is er wel iets. Ook voor mensen die slecht te been zijn. Alleen, het is eigen keuze. En het is natuurlijk hartstikke leuk om met zoveel mogelijk mensen die kant op te komen en te gaan.
2: Maar ja, dan ga je niet met elkaar.
0: Het blijft een eigen keuze. Het blijft een eigen keuze. Ja. En, daar is het grote defilé, begint daar officieel om 12 uur is een startschot. En dan om 12:30 is het echt bij het defileerpunt waar de koning staat, zeg maar. Komt de eerste defilant komt er langs.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat het op 20 juni in ieder geval heel mooi weer is. He, want ja, dat is altijd wel handig.
0: Het loopt heel goed, maar misschien wel iets te warm. Maar
1: als het maar droog is, dat is ook belangrijk. Ja.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja. Okay. Hey Marco, bedankt voor deze info allemaal. We hopen dat het een mooie dag wordt. En in ieder geval nog een hele fijne dag daar in de Ardennen.
2: Tot ziens.
0: Ja, hartstikke bedankt. En laat ze vooral contact opnemen met ons via ons e-mailadres. veteranenalbr@gmail.com.
3: Dit is Stevast op zondag.
4: Ja, sleutel ramen, sleutel deuren.
3: En laat je kind niet alleen over straat, want de leeuw komt eraan. Ah!

0: De Leeuw komt eraan en dat zal vanavond zeker spannend worden als Nederland gaat voetballen. Dat wordt waarschijnlijk best wel een spannende pot tegen Spanje. Ik weet niet of u oranje gekleed bent nu, maar wij hebben alleen wat oranje koeken liggen hier ook. Voor de rest leeft het bij mij nog niet zo erg. Ik weet niet, Rob, misschien bij jou, onze technicus.
1: Nee, eerlijk gezegd helemaal niet.
0: Ben jij voetbalfan?
1: Nou ja, natuurlijk met WK en EK dan is het altijd wel leuk. Maar ook bij ons in de straat niet. Hè. Er zijn heel veel straten die zijn al helemaal oranje versierd en dergelijke. Ik deed er ook altijd wel een beetje aan mee. Ja. Het is nog niet echt doorgedrongen, ook bij ons in de straat.
0: Mensen zijn over het algemeen in het land ook een klein beetje aan de negatieve kant. Hè, met al die voorwedstrijden die we gehad hebben natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar ging het niet goed
1: aan de ene kant natuurlijk niet zo heel bijzonder goed uit.
0: Maar je kan ook zeggen, een slechte

0: generale
1: ja,
0: is een goede finale.
1: Maar nou, laten... natuurlijk wel positief bij.
0: Ja, daarom. Ja. Laten we daar maar op houden. Dan iets heel anders, want we hebben hier natuurlijk ook nog steeds wat berichtgeving. En de Wereldwinkel in Roon die zet voor Vaderdag in op cadeaus met een maatschappelijk doel. Bij aankoop van een paar sokken ontvangt een dakloze eveneens een gratis paar. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met het Leger des Heils en Let's Do Goods. En in het kader van het WK presenteert de winkel nieuwe Fairtrade filtertulpen in WK-kleuren. De bloemen worden gemaakt door vrouwen in Nepal en dragen bij aan hun economische zelfstandigheid.

0: Ja, dat, dit was dan de Hollies.
1: Ja, de Hollies. En wat je dan ook weer hoort uit 1969, de begintijd van stereo. In de ene schelp hoor je de muziek en in de andere schelp hoor je ze zingen. En dat wisselt elkaar er ook niet af. En dat is later dan natuurlijk wel allemaal meer verfijnd. Een mooi nummer van de Hollies, inderdaad. En ja, dan een vast onderdeel bij Stevast op zondag is natuurlijk ook één keer per maand de column. En we gaan ons maar eens eventjes concentreren daarop. Maar we moeten wel eventjes naar Burg Haamstede.
2: En dan nu weer tijd voor de maandelijkse column van Jos Vis.
3: Genieten. Mijn vrouw en ik zijn samen met onze jongste dochter, Koude Kant en zijn vader, weer naar Spanje geweest. Naar Fuengirola, precies zijn. Dat is voor ons een soort van thuiskomen, want we waren er alweer voor de vierde keer. Daarom had mijn vrouw en jongste dochter besloten om niet alleen rondom het hotel te blijven, maar ook een cultureel dingetje te doen. Nee, niet naar de lokale markt, waar ze overigens nog niet waren geweest, maar een bezoek aan een kasteel. Alsof we in Nederland geen kastelen hebben. Sterker nog, we wonen in de buurt van het kasteel van Roon. En ook in Burg Haamstede passeren we regelmatig zo'n historisch gebouw. Maar goed, de dames wilden dat erg graag. En ja, dan heb je ook als mannen.

flinke meerderheid, maar te volgen. Mijn jongste dochter had een tip gekregen dat er in de buurt van Fuengirola een sprookjesachtig kasteel was. Ze bedoelde, denk ik, Castillo de Colomares in Benalmadena. Uiteraard was de culturele dag op de warmste dag. Zeg maar gerust, de heetste dag van ons verblijf in Fuengirola. Met zijn mooie boulevard en strand, waar het met prachtig weer en zon heerlijk vertoeven is. Op de morgen van ons cultureel tripje ging mijn jongste dochter bij de hotelreceptie een taxi bestellen voor 5 personen. Uiteraard vroeg de receptionist waar de reis naartoe ging. Mijn jongste dochter antwoordde, to the castle. We waren immers in Spanje. Tot haar verbazing kreeg ze de vraag, welk kasteel? Toen onze jongste dochter volgens haar duidelijk had verteld om welk kasteel het ging, knikte de receptionist en begeleidde de beweging met si. Ook de taxichauffeurs, ja, chauffeurs, want we konden niet in één taxi met 5 personen in een rolstoel, stelden dezelfde vraag. En wederom de vraag, welk kasteel? Mijn jongste dochter vertelde om welk kasteel het ging en de beide chauffeurs knikten, begeleid met si. De reis was best lang en zo langzamerhand dachten we, gaan we wel goed? De koude kant had het idee dat ze een langere weg namen om meer te verdienen. Op een gegeven moment stopten de taxis bij een soort van muurtje en zeiden, esta aquí. Inderdaad, hier is het. Mijn verbazing was groot en die van de 4 anderen minstens zo groot. Het was gewoon een muurtje met erachter een aanbouwtje. Is dat nou het sprookjesachtig kasteel, dacht ik. Mijn jongste dochter ging in overleg met de taxichauffeur die haar vertelde dat dit inderdaad het bedoelde kasteel stond, maar dat er nog een kasteel was. De chauffeurs wilden ons daar met alle plezier brengen uiteraard, maar vertelde wij dat het kasteel wel gesloten was. Intussen had de koude kant stampvoetend en met lichte stoom uit zijn oren de taxi verlaten om het woord en gebaar duidelijk te maken dat hij het niet vertrouwde. Het maakte op de chauffeurs geen enkele indruk. Lang verhaal kort, de chauffeurs hadden voor ons een geweldig alternatief. De mooiste haven van Spanje en Benalmadena bezoeken en terug te gaan met een veerboot naar Fuengirola. De gedachte kwam bij ons op dat die boot wel eens van de neef van een van de taxichauffeurs zou kunnen zijn. Maar goed, we volgden het advies op. Eerlijk, de haven was echt super met leuke winkeltjes, horeca en mooie woonappartementen in Arabische stijl. We hebben er heerlijk rondgelopen, gegeten en genoten. Vervolgens zijn we naar de veerboot gegaan voor onze terugreis. Die veerboot was een soort van rondvaartbootje met houten zitbanken, zowel binnen als op het dek. Wij namen plaats op de boeg, mooi uitzicht en lekker veel zon. Mijn jongste dochter, koude kant, zijn vader en ik zaten aan de rechterzijde en mijn vrouw ging aan de linkerzijde zitten omdat er aan de rechterzijde geen plaats meer was. Ik moet zeggen dat ik volop genoten heb. Of dat ook voor de ander geldt, weet ik niet. Mijn jongste dochter en de koude kant hebben eigenlijk alleen maar voor zich uitgekeken en nauwelijks bewogen. Zeeziek dus. En mevrouw kreeg constant een volle laag water over haar heen. Een onvergetelijke culturele dag. En ja, het is begonnen, hè? Het WK voetbal. Gelukkig wel, want ik werd gek van al die WK-poeltjes. De uitslag voorspelde van maar liefst 104 wedstrijden. Overigens moet ik zeggen dat er de afgelopen dagen nauwelijks leuke wedstrijden zijn geweest. Hopelijk komt daar vanavond verandering, want Nederland gaat spelen tegen Japan. Ik was uitslag 1-0 ingevuld. Mijn oranje bierpyjama heb ik al de hele dag aan. Hopelijk wordt het genieten.

Zo is dat. En er komt hier weer een kom erbij. En dat is inmiddels wel bekend, hè? Dat is een initiatief van Esperanza. En dat gaat zaterdag 20 juni gebeuren bij Poloxtuin de Rij aan de Albrandswaardse Dijk. Nummer 177. Tussen 11:30 en 4:30 organiseert Esperanza dit dus. Hier kunnen dorpsgenoten elkaar ontmoeten en koffie of thee drinken. Er komt een markt met de oude ambachten, waaronder onder andere klompen maken. Ook het bouwen van scheepjes in een fles is er te zien. Nou, komt een gezellige shantygroep, de vrijbuiters, die komen lekker zingen. En er is nog veel meer. Er zijn poffertjes, hamburgers en een proeverij van ambachtelijke patatjes. Voor vervoer kan gebruik gemaakt worden van vervoersservice, automaatje van Welzijn Albrandswaard. Moet je je wel even voor aanmelden, hoor, ruim op tijd. Bezoekers kunnen parkeren op de extra parkeerruimte aan de achterzijde van Polak. De ingang wordt aangegeven met vlaggen en borden en de toegang is gratis.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Meneer, u zit hier volgens mij heerlijk te genieten van en de zon en de Oude Maas.
2: En de Oude Maas, ja, klopt. Echt, ik geniet van het water, ik geniet van de bootjes. Regelmatig fietsen we hier dus door de polder. Dus dan genieten we ook van de natuur, wat je allemaal ziet. Het is hier schitterend gewoon.
1: Ja, en komen er dan ook zeg maar herinneringen naar boven? Bijvoorbeeld ga je een beetje mijmeren, nadenken,
2: ja,
1: dagdromen?
2: Ik ga wel mijmeren, maar dat mijmeren heeft meer te maken met... Als je hier zit, ja, dan mijmer je in jezelf wat er in je leven gebeurt als het ware. Daar denk je wel eens over na.
1: Maar goed, u mijmert wel eens over uw leven. Denkt u van, ik had andere dingen anders moeten doen?
2: Nee, ik heb een goed leven gehad. Ja, ik mag niet klagen. Er zijn achterwas plus en minpunten, maar nee, ik mag niet klagen. Nee.
1: En de natuur, want u zit hier lekker natuurlijk in de natuur, dat doet u ook wat?
2: Ja, absoluut. En vooral, wij zitten regelmatig in de polder, in de natuur. Daar zie je zoveel dingen gebeuren op een gegeven moment. We hebben zelf ook in Portland gewoond, dus we hebben ook regelmatig gezien dat er jonge Schotse hooglandertjes geboren werden waar we bij waren. En dat soort dingen. Maar ook, ja, de vogels die hier zijn, dat is gewoon schitterend. Dat is gewoon schitterend, ja. Er hebben al diverse verhalen in de schakel gestaan dat ze bang waren om dit gebied te gaan ontwikkelen voor recreatie. Maar daar zijn, zijn ze inderdaad heel bang voor dat gaat escaleren straks. Ik heb ook brandje gesticht. Ik ben ook ondeugend geweest. Absoluut. Dat wel. Maar ik zie toch dingen in de jeugd die ik absoluut niet meegemaakt heb. En ook niet hoop mee te maken. Want dat, nee, het is niet leuk ook voor de jeugd op dit moment. Nee. Absoluut niet. Nee.
1: Er is voor de jeugd weinig te doen, bedoelt u?
2: Onder andere, bij ons is zeker onder andere weinig te doen voor de jeugd. Maar ook de agressie onderling met de jeugd, wat er allemaal voorkomt. De invloeden van drugs op die jeugd. In principe zie ik ook jeugd lopen wat niet meer aanspreekbaar is. Wat alleen maar met een telefoon bezig is, jongens. Dan denk ik op een gegeven moment bestaat er niks anders meer. Ja.
1: En daar denkt u allemaal aan als u hier lekker langs de Oude Maas zit?
2: Dat komt allemaal voorbij, dat komt allemaal voorbij. Maar aan de andere kant geniet ik ook ontzettend hier, ja, van het uitzicht van de bootjes, van het water. En dat blijven we ook doen, hopelijk nog een tijdje.

Antoon, de enige, een actuele hit. En we hebben natuurlijk ook even geluisterd naar mijmeren aan de Oude Maas. En voordat mijmeren was Alicia Keys en die zong Fall In. En dat was dan weer nummer uit 2001. En zo langzamerhand komen we aan het einde van het eerste uur van Stevast op zondag. Maar er komt gewoon ook nog een tweede uur. Blijf luisteren, we hebben zo meteen een heel gesprek met een heel kort gepensioneerd hoogleraar Paul van der Laar. Dus tot zometeen na het nieuws.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit hun bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal

0: 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: Of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom,
4: dit is Stroom. Met nu, het tweede uur van Stevast op zondag. Vandaag is bij ons de gast
5: Paul van der Laar, hoogleraar.

0: Nieuwe dag en we beginnen gelijk met een beetje tempo in het tweede uur van Stevast op zondag. En we hebben vandaag in onze studio studiogast Paul van der Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit en tevens enige tijd directeur van Museum Rotterdam geweest, totdat dat moest sluiten. Welkom Paul van der Laar.
1: Ja. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Zeker, ja.
1: Weer eens terug in Roon. Ben hier wel vaker geweest.
2: Ja.
1: Ik heb ook nog een boek gemaakt samen met Wil Hezen over Ludo Pieters.
2: Ja, nou, hierachter. Daar had ik al een vraag over.
1: Vragen komen terug. Ja. Dus,
0: Maar goed, stadsgeschiedenis. Hè. Waarom nu juist stadsgeschiedenis?
1: Ja, dat is je stadsgeschiedenis. Laat ik zo zeggen, als je afstudeert, is niet zoiets. Ik word stadshistoricus. Dat was het niet. Ik was economisch historicus. Ik hield me bezig met maritieme geschiedenis, financiële geschiedenis. En na mijn promotie in 1991, ik was gepromoveerd op een maritiem economisch historisch onderwerp. Toen werkte ik in de maritieme sector, in een soort beleidsadviseur. Bezig met onderzoek naar vergroting van hoe kunnen we de toegevoegde waarde in de Rotterdamse haven vergroten. Zo in 1991 speelde de hele discussie rondom Nederland distributieland, Tweede Maasvlakte. En ik was onderzoekssecretaris van een commissie. En wij zaten bij elkaar en we zeiden, is dat nou wel een goed idee om daar in die Tweede Maasvlakte te investeren? Dus wij deden daar onderzoek naar. En toen kwam ik mijn promotor tegen op een receptie. En hij zegt, Paul, wat gaat het? Ik heb een fantastische baan. Ik zeg, die baan is zo leuk dat ik zelfs dik word van de vele lunches. En ik zeg, ja, ik ben nou 32. Ik ben eigenlijk deze baan, dit moet je doen als je 55 bent. Ik ben eigenlijk nog te energiek. Dus hij stelde ze voor de grap. Hij zegt, nou, we zoeken iemand die bereid is om de geschiedenis van de Rotterdamse haven te schrijven. Hij zei, jij bent nu bezig met dat onderzoek. Je hebt veel onderzoek gedaan naar de haven. Is dat wat voor jou?
0: Ja.
1: En zo ben ik vanuit het perspectief van die Rotterdamse haven. En dacht, ja, dat is eigenlijk niet breed genoeg. Je moet toch, als je Rotterdam, dan moet je naar stadsgeschiedenis. Dus zo ben ik geleidelijk aan van de economische bedrijfsgeschiedenis meer in de stadsgeschiedenis gerold.
0: Ja, de faculteit vond dat ook een beetje vreemd. Hè? Die zei, ja, dat is gewoon een hobby. Waarom doe je dat?
1: Ja, dat heeft ook te maken met, als je stadsgeschiedenis zegt, dan denk je, ja, stadsgeschiedenis, dat is voor mensen op leeftijd. Als hobby, je schrijft over je stad. Maar wat is de wetenschappelijke betekenis daarvan? Daarom gebruikte ik naar mijn studenten, zei ik ook nooit, ik ben stadshistoricus, want ik denk, dan vallen jullie in slaap. Ik zei al tegen de studenten, mijn vak is science fiction of the urban past.
0: Kijk eens aan, dat klinkt even lekker.
1: Dan zitten ze meteen vast, hey, cool, vet, dat wil ik ook doen.
0: Ja.
1: Want wat maakt stadsgeschiedenis nou zo mooi? En zeker in een stad als Rotterdam, daar kom ik zo op terug. Maar stadsgeschiedenis is eigenlijk alles wat er in het leven van toe doet. Politiek, cultuur, economie, sociale verhoudingen, noem het allemaal maar op, speelt zich altijd af in dat centrum van de stad. Dus de stad is eigenlijk een geweldige lens om de wereld te begrijpen. En zeker als je dan in zo'n stad als Rotterdam, hè, toch is dat heel erg interessant, omdat de dingen die in Rotterdam gebeuren hebben vaak een voorbeeldwerking voor de rest van Nederland. Om een heel mooi voorbeeld te noemen, ik heb me de laatste jaren heel erg bezig gehouden met transities in de Rotterdamse haven. Dan zeg ik ook, als de economische, ecologische en energietransitie hier mislukt in het Rijnmondgebied, heeft dat grote consequenties voor de rest van Nederland.
0: Dan zijn we de sjaak.
1: Ja, dan zijn we de sjaak. Dus dat is echt, Rotterdam is in die zin ook een heel belangrijke. En omdat Rotterdam een belangrijke havenstad is, kun je die stad heel goed vergelijken met andere steden. Met een Bremen, een Hamburg, Marseille, een Liverpool. Ook mondiaal. Dus ja, eigenlijk kun je vanuit die stadsgeschiedenis, kun je letterlijk je vleugels uitslaan naar alle onderwerpen. En een niet onbelangrijke factor, je kunt ook telkens van het onderwerp wisselen. Als je specialist bent, dan hou je met één onderwerp bezig en dan publiceer je erover. En dan ben je op een gegeven moment, ja, ik ben na 4, 5 jaar, wil ik wel een ander onderwerp oppakken. Nou, dat bied je als stadshistoricus. Dus kan het iedereen aanbevelen.
2: Ja, zeker.

0: Maar wat is nou bijvoorbeeld als je kijkt naar de ontwikkeling van Rotterdam, de Rotterdamse haven, dat was van origine, zat dat in het centrum van de stad. En ja, er is wat gebeurd, de Maasvlakte. Wat heeft dat met de dynamiek van de stad te maken gehad?
1: Nou, je kan rustig zeggen, dat er, daar ging mijn reden ook over. Vandaar dat ik het noem ook Rotterdam als transitopolis. Polis staat voor grote stad, metropool, en transito staat voor doorvoer. Rotterdam heeft sinds het eind van de 19e eeuw is eigenlijk niet alleen de economische positie, maar ook de culturele betekenis, de uitstraling van de stad, het beeld van de stad, wordt voor een belangrijk deel beheerst door die relatie met het Duitse achterland. Dus die economische relatie is fundamenteel. Die heeft als het ware ons DNA geschapen. En vanuit dat perspectief wordt Rotterdam ook aangestuurd. Dat geloof in maakbaarheid, wat je sinds de eind 19e eeuw is ontstaan, dat zie je terug in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Je ziet het heel sterk terug na de Tweede Wereldoorlog. Je ziet het terug in de jaren 50 met de uitbreiding van Botlek, Europaart, Maasvlakte 1, Maasvlakte 2. En zelfs nu zie je het terug als je alle beleidsplannen, ook het nieuwe havenplan erbij pakt, in een geweldige maakbaarheid. Met andere woorden, wij kunnen vernieuwen en tegelijkertijd hoeven wij niet te veranderen. Maar er is natuurlijk wel iets fundamenteels veranderd. Stad en haven zijn volledig uit elkaar gegroeid. De haven wordt voor een belangrijk deel bestierd ook door internationale concerns. Dat betekent eigenlijk dat je veel minder in controle bent over deze ontwikkeling. En een andere belangrijke factor is natuurlijk dat de stad innerlijk en uiterlijk zeer veranderd is. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de bevolkingssamenstelling. Rotterdam is steeds diverser geworden.
2: Ja, en dan heeft u ook gezegd, hè, de haven is te diep verankerd in de Rotterdamse psyche. Ja. Daar zit een valkuil in dus.
1: Daar zit een valkuil. En wat is namelijk de grote valkuil? De grote valkuil is dan van, zijn we in staat om te veranderen? En dat is die boodschap die ik eigenlijk al sinds 1991, toen ik betrokken was bij dat onderzoek naar de haven, toen zeiden we, wat zijn nou de heeft Rotterdam een alternatief scenario? En daar is wel vaker over nagedacht toen de grote directeur van de Rotterdamse haven, meneer Postuma, een grootheid in alle opzichten, die nam bij zijn afscheid, gaf een afscheidsinterview in het Vrije Volk, toen zei hij, praat zo begin jaren 70. Ja. Hij zei, Rotterdam moet nu nadenken, waar waren inmiddels de grootste haven van de wereld, nadenken, hoe ziet de stad er over 50 jaar uit? Dus hij zei, je kunt niet afhankelijk blijven, nu drijf je nog op olie, maar er komt een tijd dat niet het geval is. Dus daar moet je nu op anticiperen. En mijn probleem is, dat anticiperen, dat blijft beperkt tot de studeerkamer. Ja. Maar we maken daar geen concreet beleid op. Daarom zeg ik, van, dat is zozeer verweven met onze psyche, zijn wij in staat om alternatieve scenario's. En dat wordt steeds moeilijker naarmate het havenbedrijf op afstand is gezet. Een begrijpelijke keuze in de tijd. Maar wie is nou in controle?
0: Wie maakt het beleid?
1: Wie maakt het beleid?
0: Want Rotterdam wil natuurlijk wel graag het beleid maken. En wellicht de regering ook. Maar u noemt het zelf al, de grote concerns, die hebben misschien wel het voor te zeggen.
1: Ja, kijk, Rotterdam heeft niets te verwachten van Den Haag. Want Den Haag is volledig stuurloos. Dat zien we op alle dossiers. Hoef ik die te halen, er wordt genoeg aandacht aan besteed. Rotterdam zal zelf de kar moeten trekken, met eigen visie moeten ontwikkelen. Doen ze ook. En met name proberen in Europa samenwerking te zoeken. Ik heb dat in een reden wel eens genoemd. We hadden vroeger in de middeleeuwen de mooie Hanzen. Nou, dat was eigenlijk een grensoverschrijdend internationaal conglomeraat van handelssteden, havensteden, die met elkaar afspraken maken. Dus niet beperkt door landsgrenzen, niet beperkt door nationale politiek. Het zou heel goed zijn als Rotterdam samen met een Hamburg, een Bremen, een Bremerhaven, een Le Havre, een Antwerp, eigenlijk een soort nieuwe Hanze 2.0 zou hebben.
0: En is dat in ontwikkeling?
1: Absoluut niet. Er is wel samenwerking, maar dat betekent dat mensen bereid moeten zijn om over hun schaduw te springen.
2: Wij gaan ook even anticiperen op het muzieklijstje, want dat is ook ingediend.
1: Ja.
2: En dat mogen we zeker niet vergeten. We hebben net al een heel leuk nummer gehoord. Dat was van Frescue en Winnie, Nieuwe Dag. Nou, dat was een lekker tempo.
1: Ja, dat was het afsluitende nummer van mijn afscheidsreden. Ja. Toen dacht ik van Nieuwe Dag. En voor mij is het ook een nieuwe dag. Ja. Maar het mooie in het Senaat, hij zegt altijd... Een dag niet geschreven is een dag niet geleefd.
2: Kijk
1: en dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik een heel mooi motto, wat bij mij past, ook naar mijn pensioen.

0: pensionering.
1: Ja. Maar nu schakelen we over naar een heel ander genre. Dat is namelijk klassiek. Nou gaan we naar Mozart.
0: Ja, dit is misschien wel het mooiste terzetto uit de operageschiedenis. Uit Così van Tutte.
1: Ja.
0: Nummer wat... ik heb ooit de masterclass bijgewoond van dit nummer. Met Ellie Ameling. En dat heeft me toen zo gegrepen. Ik heb de opera misschien wel 10 keer gezien. Verschillende plekken. Ik had jarenlang een abonnement samen met mijn vrouw in Antwerpen. Daar heb ik deze opera waarschijnlijk wel 5 keer gezien. Ik heb hem in het buitenland gezien. En dit nummer is... dat zul je niet vaak horen, denk ik, op de zondagmiddag. Maar zondagmiddag moeten we toch ook niet vergeten dat er zulke geweldige muziek is gemaakt. En dit is toch wel een heel mooi voorbeeld daarvan.

0: En u luistert naar Stevast op zondag. En dit was een keuze van onze studiogast Paul van der Laar. En ja, u hoort het al, we switchen van het ene genre naar het andere. Maar wel een heel mooi stuk van Mozart.
1: Ja, en we spreken dus met Paul van der Laar. Sorry. Hoogleraar stadsgeschiedenis. En we hebben het er net over gehad. Je hebt ook een boek geschreven. En dat ging over Ludo Pieters. En die woonde hier in het kerklaantje in Roon. Heeft u hem ook persoonlijk gekend?
2: Jazeker. Ik kende hem vanwege zijn betrokkenheid vanuit het museum. Toen mijn boek over Rotterdam werd gepresenteerd in 2000... dat werd toen in de Unie gedaan, werd hij ook geïnterviewd. Dus vanaf dat moment ken ik hem. En Wil Hezen, met wie ik samen het boek heb geschreven... die deed onderzoek naar Ludo Pieters. We hebben hem verschillende keren geïnterviewd. Hier in Roon. We hebben ook verschillende bijeenkomsten gehad in de kerk. Hij was ook een groot... zeer betrokken. En wat wij vooral interessant vonden... dat hij was een vooraanstaand mecenas. De meeste mensen kenden hem vooral voor zijn briefwisseling met Gerard Reve. Maar wat wij zo bijzonder aan hem vonden... was zijn inzet voor de bevordering van de moderne kunst in Rotterdam. Hij is eigenlijk de grondlegger van het idee van... je zou kunnen zeggen de kunsthal, dat we nu heel erg normaal vinden, het kunsthal. Maar hij was eigenlijk met het lijnbaancentrum een van de voortrekkers... om op een nieuwe manier moderne kunst te verbinden met populaire cultuur. Zijn betrokkenheid bij Poetry International. Dus hij werd ik altijd afgeschilderd als een havenbaron... maar ik zag hem altijd nog in de klassieke zin van een mercator sapiens. En dat is een term die we vooral voor de 17e eeuw gebruiken. Als de handelsman die zijn vermogen besteedt aan goede werken... en met name te bevorderen...

0: van de intellectuele culturele gemeenschap. En dus daar, in die zin vind ik hem zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld. Dat je mensen hebt, die zijn er gelukkig nog steeds, die hun welvaart, hun vermogen inzetten ten behoeve van de samenleving. Niet alleen maar door gebouwen, wat dan ook, maar ook die culturele beschaving mee te weten. Een prachtig mens. Jammer dat eigenlijk hebben we hem niet de laatste jaren moeilijk kunnen interviewen. En toch is hij ook plotseling gestorven. We hebben dus niet een complete biografie van hem kunnen schrijven. Maar we hebben wel zijn betekenis voor de culturele sector in Rotterdam, denk ik, goed voor het voetlicht kunnen brengen.
1: Ja. Nou, heel veelzijdig man, want ook in de Rotterdamse haven heeft hij veel betekend, heb ik begrepen.
0: Absoluut. Hij was natuurlijk een zoon van bedrijf Hudig en Pieters. Maar hij was veel minder ondernemer dan zijn vader. Hij zei wel eens tegen ons in het interview. Hij zegt, mijn vader ging naar de Schouwburg en dan nam hij de krant mee. En hij ging naar de Schouwburg vooral ook om in de pauze andere zakenlui te ontmoeten om daarmee zaken te kunnen doen. Nou, dat stak hem. Ja. Hij wilde eigenlijk helemaal niet het bedrijfsleven in. Hij wilde dichter worden. Hij heeft ook als jongeling dichtbundels geschreven. En hij heeft ook een roman geschreven, De Argonauten. Maar hij is eigenlijk meer op zijn plek als mecenas. Dus de cultuur en kunst bij anderen te bevorderen. Dat hij zelf. Zijn broer Jan was trouwens wel beeldend kunstenaar. Een bekend beeldend kunstenaar.
1: Toch wel kunst zat toch wel
0: absoluut,
1: in de genen.
0: Absoluut.
2: Nou hebben we het over boeken. U heeft vele boeken geschreven. Vaak ook met anderen. Maar ik heb begrepen dat u het meest trots bent op het boek De Echte Rotterdammer Komt van Buiten. Uit 2023.
0: Ja, dat is ook een recent werk. Ik heb een aantal werken die natuurlijk. En dat geldt voor het Brandgrensboek uit 2010. Waar ik werk opnieuw wilde maken. Maar waarom vond ik De Echte Rotterdam Komt van Buiten? Omdat dat boek kwam op het moment dat het eigenlijk was ook een heel belangrijk werk. Samen met mijn collega Peter Scholten van de sociale faculteit. Omdat hij is bestuurskundige. Hij treedt ook regelmatig op in de publiciteit. Hij heeft pas weer een ingezonden stuk in de NRC. Had hij met name over het vraagstuk, wat betekent eigenlijk migratie voor een stad als Rotterdam? En daarom is het een belangrijk werk, omdat we eigenlijk hebben gezegd, Rotterdam heeft een zeer overtuigend verhaal als het gaat om de haven. Ik bedoel, dat kun je iedereen uitleggen. Dat kun je laten zien hoe belangrijk het is. Daar hebben we een verhaal en dat vertellen we graag. Als het gaat over de moderne wederopbouwstad, is het ook een verhaal wat we graag vertellen. Maar het migratieverhaal, dat vinden we een lastig verhaal. We kunnen nog steeds het migratieverhaal vertellen als het gaat over de uitbreiding van de haven, de 19e eeuw, of de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de mensen die in de jaren 50, 60... Maar op het moment dat we arbeid letterlijk echt van ver halen, dus niet meer de Brabanders en de Zeeuwen, maar uit andere landen, uit het mediterrane gebied in eerste instantie, dan zie je dat het eigenlijk wringt dat we moeite hebben om dat verhaal van arbeidsmigratie in het verhaal van Rotterdam in te passen. Dus toen Peter bij mij kwam met zijn studies over van migratie, over hoe bijzonder is nou de hedendaagse migratie, ik zei, nou, zo bijzonder is dat niet. Om het goed te begrijpen moet je dat verhaal vertellen vanuit het ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. Vandaar dat ik ook zei, de eerste Rotterdam, en de echte Rotterdam komt van buiten. Want toen Rotterdam ontstond, zo 1270, moest die dam in de Rotte worden gelegd. Nou, wie heeft dat gedaan? Dit was een zompig veengebied. Dus de eerste Rotterdammer, die woonde hier niet, die moest van buiten komen. Dat is dus ook een rode draad van onze geschiedenis. En daarmee willen we niet zeggen dat we allerlei problemen die een rol spelen met integratie. En waarom zijn die problemen met integratie ook zo groot? En dat laten we ook zien in het boek. Omdat wij van integratie, omdat wij daar verkeerde uitgangspunten benemen. Wij zitten met een doelgroepenbenadering, zoals de migratiebeleid. We willen iedereen opdelen in hokjes. CBS-hokjes. Dat je mensen kunnen targeten. Dat je ze als doelgroep kunt. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gedaan met Marokkanen, Turken, Joegoslaven, noem ze allemaal maar op. We hebben allemaal in hokjes. En daar hebben we een beleid op. Maar als je kijkt naar de grote diversiteit binnen die groepen, dan moet je eigenlijk zeggen, je slaat telkens. Het zijn net syncopatische jazz. Je staat te tellen net op het verkeerde moment.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En wij hebben ook gezegd, nou, je moet integratie niet als een aparte kolom in je beleid doen. Zo van, ik heb een verticale as er nog eens naast. Nee, het moet horizontaal. Het moet door alle beleidsdoeleinden
1: geïntegreerd worden.
0: Ja. En dat betekent, het gaat om. Het zijn eigenlijk maar drie belangrijke elementen die een rol

0: spelen. Je ziet het nu ook terug in de discussie bij de Partij van de Arbeid. Pro inmiddels. Dat ze eigenlijk weer zeggen, we moeten terugvallen op de drie grote thema's die de mensen van het eind 19e eeuw bezighouden. Hoe kom ik aan goed betaald werk? Hoe heb ik een goed betaalde woning? En hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen goed onderwijs krijgen? De drie W's. Wonen, werken, weten. Dat is de essentie. En elke ouder wil maar één ding, het beste voor zijn kinderen. Dat is bijna een soort wetmatigheid. En als je dat als uitgangspunt neemt, moet je kijken, wat moet ik daarop doen om dat te bevorderen? Daar heeft de overheid ook een degelijke rol in. En dat betekent ook, wij laten ook zien, de grote consequenties van het feit dat arbeidsmigratie heeft grote gevolgen. En dat is eigenlijk het grootste vraagstuk. Nederland is eigenlijk een goedkoop, lage lonenland, doordat wij te goedkope arbeid laten werken in distributiecentra, in slachthuizen, in de landbouw. Dat is eigenlijk het grote vraagstuk. En dat leidt tot allerlei uitwassen en problemen. En dat weten we al sinds de jaren 60 en 70. En tot op heden wordt daar niks aan gedaan. Dat is het grote vraagstuk. En daarom is dat boek zo belangrijk. Omdat het eigenlijk een soort laat zien waar we vandaan komen. En ook laat zien welke fouten je kunt maken. Het is nooit om een vinger te wijzen van er is iets fout gedaan. Maar leer nou toch in godsnaam eens een keer van het verleden.
1: Ja, precies. Ja. En wordt er iets met dat boek gedaan? Heb je daar reacties op gekregen van mensen die zeiden van, nou, laten we er eens een keertje goed voor rond de tafel zitten. Hoe kunnen we dat nou met de gemeente Rotterdam een goede kant op sturen?
0: Ja, de wethouder heeft meteen 100 boeken aangeschaft. Hij zei toen tegen mij bij de presentatie van het boek, want hij heeft het tweede exemplaar. En hij was heel mooi. Hij was zelf heel emotioneel door het boek. En dan denk ik, dat is goed.
1: Ja,
0: omdat het hem herinnerde aan de voorgeschiedenis van zijn vader die hier naartoe gekomen is. Dat is ook belangrijk. Veel Rotterdammers kunnen dat verhaal delen. Ongeacht waar ze vandaan komen. En toen zei hij ook van, dit boek moet eigenlijk iedereen, elke ambtenaar in Rotterdam moet het lezen. Toen zei ik van, nou, bestel er dan gewoon, dat zal mijn uitgever ook plezierig vinden.
2: Ja, dat snap ik.
0: En er zijn verschillende symposia geweest waar het boek, en Peter Scholten is hiermee voortgegaan. Ik heb ook gezegd, na een aantal jaren wil ik weer eens anders gaan doen. Dus ik ben weer wat anders gaan doen. Maar daarom is het een belangrijk boek, omdat het een discussie. En op zo'n toegankelijke manier uitgegeven. En dat vind ik toch wel het bijzondere. Daarom is dat boek ook voor mij emotioneel zo belangrijk. Omdat het een groot gedeelte foto's hebben opgenomen van Robert de Hartog. Robert de Hartog is de eerste beeldend kunstenaar die de migratiestad in fotografie heeft vastgelegd sinds de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Dus zijn foto's zijn ongekend belangrijk. En hij is helaas vlak voor verschijning van het boek gestorven. We hebben het ook aan hem opgedragen. En die foto's in dat boek maken het heel erg bijzonder. Dus ook een eerbetoon aan het werk van Robert de Hartog.
2: Waar je ook emotioneel van kan worden, dat is muziek.
0: He? Ja.
2: Dat weten we. We gaan even naar het volgende nummer kijken namelijk. Dat is van Erich Wolfgang Gorngold.
0: Ja, dat is ook Totenstad. Dat is ook zo mooi, omdat er allerlei de Lieprelagen is van de stad Brugge. Maar Totenstad heeft natuurlijk ook allerlei verbeeldingen waarbij liefdesgeschiedenis, stadsgeschiedenis, het urbane, de melancholie van het leven tot uiting komt. En in dit nummer, dat Marietta, dat is zo mooi. De opera wordt helaas zelden opgevoerd. De laatste keer zijn wij gewoon naar Basel gevlogen, omdat die daar werd opgevoerd. Helaas was ik zo ziek dat ik me eigenlijk schaamde. Ik moest zo hoesten in de zaal. Dat waren Zwitserse publiek. Eigenlijk zou ik normaal gesproken dat die doen. Maar we zijn speciaal naar Basel gevlogen voor deze opera. En als hij weer komt, dan gaan we weer op reis. Want dit is werkelijk één van de mooiste. Vrij onbekende, maar dit nummer is denk ik het. Daar gaan de mensen ongetwijfeld ook tranen van hun ogen krijgen.

0: klassieke nummers in. We hebben al een tijdje gepraat met Paul van der Laar over de haven, over boeken. Maar u bent ook directeur geworden van het Museum Rotterdam. En dat vond men op de faculteit ook een hele vreemde combinatie.
1: Ja, toen op een gegeven moment, ik was, nadat mijn boek over Rotterdam klaar was in 2000... toen ben ik weer teruggegaan naar de universiteit. Daar werd ik postdoc. Dat is een tijdelijk contract, krijg je dan weer in je onderzoek. En dat ging over vergelijkende studie tussen Antwerpen en Rotterdam. Nou, er was weer een onderzoek naar de techniekgeschiedenis. En op een gegeven moment zat ik op mijn kamer weer de zoveelste Excel-sheet met goederenstromen te berekenen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik word zo langzamerhand zelf gekwadrateerd door deze cijfers. Ik vond die stadsgeschiedenis zo leuk omdat het breed was. En op een gegeven moment kreeg ik de tip om te solliciteren als hoofdcollecties bij het toen nog Historisch Museum Rotterdam. Dat staat toen nog in het Schielandshuis.
0: Schielandshuis, ja, ja, ja.
1: En dat heb ik gedaan. Ik heb gesolliciteerd, hoewel ik geen enkele museale ervaring had. Dus dat was ook bij de sollicitatiegesprekken wel heel erg leuk. Maar de toenmalige directeur, Hans Walgebracht, die zei, ik wil graag iemand met heel veel kennis van de geschiedenis van de stad toevoegen aan mijn staf. Nou, ik heb die overstap toen gemaakt in 2001. En toen zeiden mijn collega's, wat doe je nou? Ga je naar het museum? Ga je weg bij de universiteit? Ik zei, ja, ik wil weer eens wat anders doen. Dat heb ik na zoveel jaar, krijg ik toch binnen het kriebel, moet ik wat anders doen. En die zeiden, ja, maar je zit, dat is, die zagen dat echt als een soort, ja, niet als een promotie, maar als een demotie. En dat heb ik altijd raar gevonden. En nu met terugwerkende kracht, want ik heb de afgelopen 5 jaar ben ik volledig teruggekeerd naar de universiteit. En ik kan het dus heel erg goed vergelijken. En dat zeg ik ook in alle afscheidsinterviews. Ja, jullie hebben gewoon ongelijk, want het museum was een buitengewoon inspirerende, creatieve omgeving. Een aantal van de projecten had ik nooit kunnen doen zonder dat ik bij het museum heb gewerkt. Dus ik ben, dat wil niet zeggen dat het makkelijk was in de zin, maar dat heeft alles te maken met het feit dat een stadsmuseum in Rotterdam nu eenmaal een hele moeilijke positie heeft. Omdat, ja, Rotterdam heeft nu eenmaal is een vreemde relatie met het verleden. Rotterdam is een stad die graag vooruitkijkt. En Rotterdam verandert heel snel, dus dat verleden dat zit ons in de weg. Dus daar was ook te weinig aandacht voor. En wij wilden graag, zeker toen ik bij het museum kwam, het was Hans Walgebach, die wakkerde dat al aan. Die zei, als wij voor Rotterdam echt een modern stadsmuseum moeten hebben, dan kunnen we niet in dat stadspaleisje blijven zitten, dat Schielandshuis, want dat was berekend op, ja, vooral op om Rotterdam ook als centrum voor de kunst te laten zien. Maar ik zeg, het grote gebaar van Rotterdam is nou juist waar we het eerder over hadden in dit gesprek, die uitbreiding van de 19e eeuw, dat grote gebaar, Tweede Wereldoorlog. Dan moet je een ruimte hebben waar je kunt uitpakken. Je moet bij wijze van spreken een heinkel aan het plafond kunnen hangen.
0: Nou, nou.
1: Hebben we ook gedaan. In onze tijdelijke expositie, de aanval in de. Toen zei iedereen van, dat soort exposities moet je maken. Zei, dan moet je wel, heb je wel een gebouw voor nodig. En toen hebben wij in 2014, ik was inmiddels directeur, in 2013 ben ik directeur geworden. We kregen een grote bezuiniging, kregen we toen. We moesten uit het Schielandshuis. Want we konden de huur niet meer betalen. De huur ging omhoog, het subsidie naar beneden. Nou, dat werkt niet.
0: Dan houdt het op, hè? Ja.
1: En toen hebben we gezegd, wij gaan een plan maken voor een echt state-of-the-art museum. Dat hebben we gemaakt, 2014. Waanzinnig mooi plan. Met Ralph Applebaum uit New York. Ik denk, ik ga voor de allerbeste tentoonstellingsmaker die ik kan vinden, ga ik vragen, hoe zou jij nou de geschiedenis van Rotterdam als tentoonstelling? Hij kwam hier toen voor het eerst uit Rotterdam. Hij liep het station uit. Hij zegt, Paul, hij zegt, Rotterdam, als ik hier zo loop, Rotterdam heeft een allure. Dat is een niet-Nederlandse stad. En de dingen die hier spelen, zou je eigenlijk als voorbeeld kunnen stellen voor de rest van Nederland. Dus je moet een museum maken waarbij Rotterdam als voorbeeld wordt gesteld voor de rest van Nederland. Dat sprak mij waanzinnig aan.
2: Klinkt heel ambitieus.
1: Ja, u kunt zich wel voorstellen dat, ja, dat ik, als ik het heb, Rotterdam als laboratorium, als stadshistoricus, zeg, dat gaan we in het museum ook doen. Plan gemaakt, fantastisch. Draaiboek gemaakt. Het enige wat natuurlijk het punt was, wie gaat dat betalen?
0: En waar gaan we zitten?
1: Ja, toen hebben wij gezegd, dit kan je alleen maar uit. Je hebt een nieuw pand nodig. Een groot pand, steden.

En we laten hem helemaal uitdraaien. Een heerlijk nummer van onze gast, studiogast Paul van der Laar. En als u denkt van ik luister naar een klassiek programma. Nee, u luistert naar Stevens op zondag. Maar daar zitten dus ook wel eens heerlijke mooie

0: the art. Nou, dat betekent dat er een plek moet zijn. Ja, dat is altijd lastig. En omdat je natuurlijk gesubsidieerd bent door de gemeente, ben je dus afhankelijk van de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk de constructie dat je zit in een pand. Dat pand huur je van de gemeente. Ja. Je krijgt subsidie van de gemeente, maar een deel van die subsidie gaat weer terug naar de gemeente in de vorm van huur.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat betekent dat je kunt ook niet zeggen, ik ga van iemand anders huren, want dan halen ze houden ze de penningen in die je nodig hebt om de huur te betalen.
1: Ja.
0: Vandaar dat je nu ook ziet bij het Fotomuseum ook. Nou, fijn dat Droom en Daad dat heeft gefinancierd. Dan kun je zeggen, ik ben van die huisvestingslasten af. Dus wij konden dat niet, kregen niet voor elkaar. Toen zei hij, wij blijven gewoon pop-up museum. Wij gaan overal tentoonstelling maken, op locatie. Is er iets vrij, dan trekken we erin. Maken we een expositie, 2-3 maanden. En dan vertrekken we weer. Een soort roadshow. Doen we ervaringen op. He, we maken met de bewoners van Rotterdam in de regio, maken we ons nieuwe museum. Het programma noemden wij Collect to Connect.
2: Ja. En hoe gaat dat nu? Want dat museum Rotterdam, dat is op een gegeven moment gesloten. En was er dan te weinig belangstelling, te weinig publiek voor? Of hield dat gewoon op met subsidie?
0: Nou, er is twee dingen. Wij hebben natuurlijk, toen wij in 2016 zijn we verhuisd naar Timmerhuis. Nou, wij zeiden toen al, dat is geen goede keuze. Dat museum is niet geklimatiseerd. We kunnen daar niet de tentoonstelling maken. We kunnen daar de collectie niet laten zien. Toen hebben we een plan gebracht om er gewoon een min of meer een soort public space van te maken. Dus een publieke ruimte zonder collectie. Want die collectie kon toch niet geklimatiseerd worden. Nou, toen zei de gemeente, ja, dat kan niet. Want als je museum, je krijgt geld om collectie te tonen. Dus dan moet je maar een oplossing vinden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Ik zei toen tegen de Raad van Toezicht, toenmalige Raad van Toezicht was het mee eens, we moeten niet naar het Timmerhuis gaan, want we moeten wachten tot er genoeg geld komt om dat plan Appelboom uit te voeren.
2: Ja.
0: Nou, uiteindelijk heeft de gemeente toch gezegd, dit is niet, moet je niet doen, je bent te lang pop-up. We hebben hier een geschikte locatie. Dus de gemeente heeft heel erg bij ons aangedrongen naar het Timmerhuis te gaan. Toen zeiden we, van nou, we lopen hier een groot risico, want het pand is eigenlijk niet geschikt voor een museum. Nou, dat is ook gebleken. Nou, wat is namelijk het punt? We zijn beoordeeld door de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur. En die waren kritisch, die zeiden, wij hebben geen visie. Nou, dat is volstrekt lariekoek. Want we hebben een plan van Appelboom. Alleen, als de wethouder dat in zijn la stopt, omdat hij er niet over wil praten, dan is dat natuurlijk niet een gebrek aan visie. Toen hebben wij gezegd, oké, we blijven in het Timmerhuis. Maar laten we dan die 4 jaar van de cultuurplanperiode gebruiken om met de gemeente eigenlijk te zeggen, dat plan wat we willen realiseren,
2: daar gaan we mee door.
0: Nou, toen kregen we een zodanige korting op het budget dat het museum moest sluiten. Want we hadden 80.000 bezoekers en de benchmark, dus de lat, was op 100.000 gelegd. Als we de 100.000 hadden gelegd, dan waren we opgenomen in de basisinfrastructuur. En dan hadden we gewoon onze subsidie behouden. Buitengewoon pijnlijk voor de mensen die moesten vertrekken. Nou, ik heb toen zelf ook heel snel gezegd, toen dat rapport uitkwam tegen de Raad van Toezicht, ja, dat is voor mij, is het nu ook einde oefening. Er moet iets anders gebeuren. En we hebben nu inmiddels onderkomen. Er is een nieuwe directeur gekomen. Een fantastische vrouw. Echt, dan mag het museum in de handen wrijven. Dat heb ik ook in het interview gezegd.
1: Dat onderkomen, dat is dan de Stijgerkerk.
0: Dat is de Stijgerkerk.
1: Is dat een ideaal onderkomen?
0: Nou, in mijn beleving, zoals ik dat museum van Rotterdam zit, niet. Alleen, ik begrijp ook goed, ze zijn nu 6 jaar dicht bijna, bij coronatijd, dat de directie en de Raad van Toezicht zeggen, ja, we moeten wat. Het gebouw biedt wel kansen, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, dan zie je het weer, hetzelfde bij het Timmerhuis, ze krijgen geen geld van de gemeente om het in te richten. Klein bedrag voor de verbouwing. En ze hebben er om er echt iets van te maken, hebben ze ook gezegd, hebben we 20 tot 40 miljoen nodig.
1: Moet Rotterdam zich een klein beetje schamen dan?
0: Zeker moet Rotterdam zich schamen. Dit is toch ongekend? Of je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen van, ja, wij zijn niet geïnteresseerd in onze stadsgeschiedenis, dus we doen er niks aan. Maar dat zegt men niet. Maar als je zegt, we vinden het verleden belangrijk, we willen van het verleden leren, dan moet je ook eens een keer zorgen dat je een gebaar maakt. En dat heeft men eigenlijk nooit gedaan. Sinds het ontstaan van het museum in 1905... worstelen we al met de ruimte. Eerst zijn we ondergebracht in een kelder van Boijman.

0: Toen was er al sprake van dat er een nieuw museum moest komen. Hè, rond zo 1910, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Zo, en, maar ja, Boijmans wilde graag nieuwbouw. Dus die zeiden, ja, wacht even. Als nu het geld naar het Stadsmuseum gaat, dus ik praat hier over de jaren 20, dan gaat er misschien de kosten van ons plan. Dus die hebben gezegd, laat het museum maar bij Boijmans komen. Dus gelijk, dus in tijd waren we ook samen. En na de Tweede Wereldoorlog zijn wij in het Schiemanshuis gebleven. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een prachtig pand. Alleen als je een museum wil waarbij je dat grote verhaal van Rotterdam... Het is het Mauritshuis van Rotterdam. Ja. Ja, dus het zijn schilderijenkabinetten, prima. Maar niet om het groot gebaar. Waar hang je die heinkel op, hè? Ja. Dat willen de mensen zien.
1: Laten we zeggen, het wordt vervolgd. Hè. We zijn er nog niet.
0: Nee, ik volg het natuurlijk op afstand. Ik ben er uiteraard niet bij betrokken.
1: Nee.
0: Maar wel emotioneel bij betrokken. Ja, dat merk ik. Blijf op afstand.
1: Ja, dat merk ik. Nee, maar we willen nog eventjes door met wat andere zaken. Onder andere de afscheidsreden. Ja, ook muziek.
2: Zullen we eerst de muziek even doen?
1: Zullen we eerst de muziek doen?
2: Ik kijk eerst even naar de muziek.
1: Ja, okay.
2: First We Take Manhattan van Leonard Cohen. En wil je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, ik vind het wel. Ik ben namelijk nu bezig met een boek over Berlijn. En omdat ik Rotterdam en Berlijn zo graag met elkaar vergelijk.
2: Ja.
0: Omdat er heel veel parallellen zijn. Iedereen wil altijd Rotterdam vergelijken met havensteden. Maar als je kijkt naar zelfs als je kijkt naar het ontstaan van het Stadsmuseum in Berlijn, zie je parallellen met Rotterdam.
2: Okay.
0: Dus ik vind het een geweldig interessant, boeiende stad. En dit nummer is zo mooi om, hoewel Cohen daar niet over zingt, maar Rotterdam heeft zoiets, dat is mijn knipoog, altijd van nou, wij willen graag het mini Manhattan zijn aan de Maas.
2: Ja.
0: En nu van. Dus dat is mijn redigingen over Manhattan. Voor een deel ook over Manhattan. En ik ben nu bezig met Berlijn. Dus first we take Manhattan, and then we take Berlin.

0: En u luistert naar Stevast op zondag. En we naderen met rasse schreden het eind van tweede uur. We zijn in gesprek met Paul van der Laar. En die heeft zoveel meegemaakt en zoveel gedaan. En onlangs een prachtige afscheidsrede vanwege pensioen gemaakt. Nou zouden we wel eens willen weten, wat is nou kort samengevat de kern, zeg maar, van de afscheidsrede geweest?
1: Nou, de kern is, ik hield mijn intreerede, dat heette over het veranderende geschiedbeeld van Rotterdam. En toen zei ik, het eind van de 19e eeuw is dat geschiedbeeld waar we mee begonnen, Transitopolis. Nu hebben we een heel ander imago van de stad. Hè? Dat noem ik ook de City Lounge. Hè, we profileren ons anders. Hè? Mini Manhattan aan de Maas, hoort hier bonkt het hart van Rotterdam. Maar als je nu kijkt naar de marketingcampagne, hoe het, dan zie je dat de clichés gebruikt worden die heel erg 19e eeuws aandoet. Hè? Ondernemend, rauw, werelds. Dat is bijna een soort recycling. Een facelift van de 21e eeuw. Dus mijn vraag was van nou, zijn wij echt een andere stad geworden? Of zit er een onderlaag in die gebaseerd is op een soort maakbaarheidsgedachte die in wezen niet erg is veranderd? Dat is de vraag die ik, en mijn hypothese is, mijn afscheidsreden. Nou, in die zin, het is net als een palimpsest, het perkament. Je haalt de bovenste laag weg, maar je blijft altijd nog datgene zichtbaar wat eronder zat. Nou, en die onderste laag, dat is in mijn idee Transitopolis.
0: Dat is het nou kort en krachtig.
2: Ja, zeker. Maar dan wil ik toch even weten. We hebben een pensioen, hè, nu? 2 weken, begreep ik.
1: Ja, 2 weken.
2: Dat zwarte gat komt al dichterbij, geloof ik. Of is dat niet aan de orde in dit geval?
1: Nou ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk van dat je fit moet blijven. Ik bedoel, dat heb je niet in de hand. Ik zie helaas mensen die met pensioen gaan, die dan ziek worden. En, dus als ik fit blijf, laten we dat als...
0: Hebben. Ja.
1: Nou, in 2010 hebben we dat brandgrensboek gemaakt van Rotterdam. En we zeggen, nou, we willen dat dus uitverkocht. We willen daar een nieuwe editie maken. Maar dat doen we dan samen met het boek over Berlijn. Want het concept van de brandgrens, je loopt de brandgrens in de jaren 30. Dat passen we toe op het boek van Berlijn. Dus dat is een project. Men heeft gevraagd of ik een nieuwe atlas wil maken van Rotterdam. Nou, daar heb ik ook wel zin in. Ik wil een biografie schrijven over Louis Eindhoven, de oud-hoofdcommissaris van Rotterdam, de eerste directeur van de BVD.
0: Welke periode is dat?
1: Eind jaren 30.
0: Oh.
1: En hij was ook een van de drie van de Nederlandse Unie. En het interessante is, deze man, daar heeft nooit iemand iets positiefs over geschreven. En dat vind ik dan ook boeiend. Dus ik heb nog nooit een biografie geschreven, dus die staat op mijn lijstje. Dan ben ik nog aan het kijken of ik nog een boek kan maken, internationaal, waarbij ik een vergelijking maak tussen het Suezkanaal, het Panama-kanaal en nu de Chinese Belt and Road Initiative. Dat is ook nog een plan wat ik ergens heb liggen. Daar heb ik wat vooronderzoek naar gedaan. Dus ja, de komende zes jaar... twee boeken moeten toch zeker wel eruit kunnen komen.
2: Ja, dus dan wordt het eigenlijk drukker als dat je nog werk had.
1: Nou, dat denk ik
0: anders.
1: Niet, want het wordt anders. Ik heb natuurlijk geen leidinggevende functie meer. Ik heb geen managementtaken meer. Mijn onderwijs ook niet. Ik krijg een opvolger. Dus ik wil ook niet mijn opvolger in de wielen rijden. Dus ik geef ook geen onderwijs meer. Want dat gaat iemand anders doen. Nou, dat betekent dat je dus wel wat veel meer ruimte krijgt om het zelf in te vullen. En, maar ik heb mijn vrouw beloofd, mijn afscheidsrede, van we sloten af met winnen van een nieuwe dag, waarin hij zegt, een dag niet geschreven is een dag niet geleefd. Maar mijn vrouw vindt dat inderdaad, dat heeft ze gelijk in overdreven. Dus die heeft wel gezegd, je zal wat meer piano, dus rustig aan moeten doen. Ik moet dat...
0: En ook samen met elkaar dingen gaan ondernemen. Zijn er al plannen voor?
1: Ja, zeker. We gaan dinsdag gaan we naar Ierland voor 3 weken wandelen. We gaan in januari, februari naar Portugal. Normaal gesproken zitten we daar dan en ga ik schrijven.
2: Toch druk.
1: En nu gaan we meer.

0: En ik wil graag in... ik wil eigenlijk weer naar Berlijn. Maar zij vindt Berlijn niet zo leuk. Maar er is nu een tentoonstelling in de Neue Galerie. Die wil ik toch beslist zien. Dus...
1: Plannen genoeg.
2: Ja, we moeten het een beetje niet afkopen, maar we moeten eindigen. Want
0: begrijp ik.
1: Zometeen komt er weer nieuws. En moeten we gewoon ruimte voor maken. Nou, die gaan gewoon nu overroelen ons zo meteen gewoon.
0: Het gaat vanzelf.
1: Het gaat vanzelf. Maar we hebben hier 2 uur stevast gehad. En het was vooral 2e uur bijzonder interessant om te praten met Paul van der Laar. Bedankt voor je prachtige verhalen. En we zijn reuze benieuwd hoe het zal gaan met het Museum van Rotterdam.
2: Zeker. Volgende week weer stevast. Uiteraard weer een gast. En dat is de directeur van de Wereldhavendagen, Sabine Bruinings. En zij gaat ons alles vertellen over de Wereldhavendagen in september. Dus ik zou zeggen, vooral luisteren ook volgende week weer naar stevast op zondag.
1: En voor vandaag een fijne dag allemaal.
2: Fijne zondag.
1: Tot volgende week.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van de Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom.

Goed dat je bent blijven hangen na Hans, want we gaan je verwennen tot de klok van 10 uur met fijne jazz, soul, funk, disco enzovoort enzovoort. Inderdaad, een mooie concerttip die jouw kant op gaat komen. Wekelijks zijn dat weer echt de krenten uit de pap die we voor je hebben weten te vinden hier in de regio. Heel veel nieuwe muziek, is veel uitgekomen in de laatste 2-3 weken, dus daar gaan we ook eens even flink gebruik van maken. Maar ook de ouwetjes schuwen we niet. We gaan onder andere terug naar 1983. Strakjes hoor. Laid back and white horse, ken je die nog? Maar eerst zo dadelijk de Party Pupils, Diana Krall. Maar eerst Pleasure, Ghettos of the Mind.

Beetje feel-good muziek hier bij Jazz en Soulmates. Je luistert naar Player en Baby Come Back. Tenminste, daar dan natuurlijk weer.

de cover van. Daarvoor... Even kijken hoor. Ja, daarvoor luister je naar... Diana Krall en Did I Do...

Ja, dus daar zijn we weer. Even een kleine technische story, maar dat was mijn eigen fout, Hans. Nee, dat was ik helemaal zelf. Neem me niet kwalijk. Diana Krall daarvoor dus. Indeed I Do van het album All For You van heel lang geleden. En Pleasure als eerste.

Maar dat was mijn eigen fout, Hans. Nee, dat was ik helemaal zelf. Neem me niet kwalijk. Diana Krall daarvoor dus. And Deed I Do van het album All For You van heel lang geleden. En Pleasure als eerste. En Gathers of the Mind. We hebben een berichtje uit de stroomregio. Er is namelijk een rommelmarkt in Roon-Noord. Aanstaande zaterdag 13 juni wordt daar een rommelmarkt gehouden waar bezoekers van 9 tot 5 kunnen rondstruinen, onderhandelen en lekker snuisterijtjes kunnen snuffelen, zeg maar. Vindt plaats in de straten Heroud, Landsvoort, Poortwachten, Baljuw, Marskramer en nog een paar bezoekers kunnen er terecht voor koopjes, curioza en verborgen schatten. En inwoners die spullen een tweede leven willen geven kunnen zich aanmelden voor een gratis verkoopplek. Die zouden er nog moeten zijn, volgens mij. Maar beperkt, dus schiet op. Je kan bellen naar 06-53-675-079. Krijg je een dame aan de lijn en die gaat je dan vertellen waar je met je troepjes mag gaan zitten. Laten we maar snel doorgaan. Lijkt mij een goed idee. Zo dadelijk Jeff Goldblum. Ja, de filmster die tegenwoordig zich echt tot de muziek heeft toegelegd. Heeft een nieuw album, Night Bloom, daar gaan we wat van draaien. We gaan terug in de tijd met Wilton Felder. Oud Crusaders en Bobby Womack en Inherit the Wind. Maar eerst R&B uit 88, Freddie Jackson. Dit is Hey Lover.

Milton Felder op de sax en onmiskenbaar Bobby Womack. Die de boel heeft ingezongen. Inherit the Wind uit 1980. Wilton Felder, uiteraard een van de founding fathers van de Crusaders. Is inmiddels ook al een tijdje niet meer onder ons. We draaiden deze funk-klassieker, soul-klassieker voor je hier bij Jazz & Soulmates om 3:30 exactement. We hebben een concert in de promotie te gooien, gaan we doen. Saxofonist en bandleader Lakeisha Benjamin keert na 4 jaar terug naar Lantaarn Venster met een nieuw album onder haar arm, jawel. Het was een van de hoogtepunten van North Sea. Een jaar of 3 geleden, volgens mij, heel die tent werd afgebroken. Geweldig. Lekker intens, lekker explosief. Ondanks een auto-ongeluk wat ze 2 jaar daarvoor had gehad. Een vrij heftig auto-ongeluk. Helemaal hersteld en dat gaat ze laten horen en zien. Voor haar tour die ze aan het doen is. Het album Phoenix, met name zijn laatste album. Dat kreeg een Grammy-nominatie. Ze gaat het laten horen. 20 juni om 8:30 voor €30. Lantaarn Venster, Lakeisha Benjamin op de alt-sax. Oscar Perez op de piano, de keyboards. Ilias Bailey op contrabas. En Jonathan Barber op de drums. Nou, ik zou zeggen, spoed je naar de kaartenbalie, zou ik zeggen. Zo dadelijk Yusuf Days en Minami Kuzuki. Jawel, heel erg Japans. En dat is ook de eerder toegezegde laid-back komt eraan. Maar eerst uit de States, Work Drugs en de Miami Nights.

Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. Laid Back uit Denemarken, hitje uit 1983. De tijden van de Bloody Kin in Rotterdam. De White Horse hoorde je hier. En dan weet je wel waar dat over gaat. Daarvoor hartstikke nieuw. Nieuw album van Yusuf Days. Een live album. Dat is getiteld Live from Mount Fuji. Vandaar ook de samenwerking met Minami Kuzuki. Die je hoorde op Amami. Dat draaiden we hiervoor. Heel apart. Leuk om te draaien. Daarvoor Work Drugs. Iets heel anders. Gewoon muziek waar je vrolijk voor wordt. Een goed gevoel doen we ook aan. Miami Nights, hier bij Jazz and Soulmates. En nu, voor de verandering, alweer eens heel wat anders. De zeer getalenteerde Engelse gitarist Tom Allendorf. Dit is Carnaval. MUZIEK

0: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Hallo, dan kan u nu luisteren naar Ed Verhagen.
1: Oh, wat leuk dat je erbij bent. Heel hartelijk goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Hitarchief. Weet je waar ik nou zin in heb, naar deze Sly en de Family Stone? Gewoon in een ouderwets jingeltje die je vandaag de dag eigenlijk nergens meer hoort. Eigenlijk niet meer kan,

we hebben er zin in. Heel hartelijk welkom. Elk weekend, elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7 uur. Op Streekomroep Oude Maas hoor je de allerbeste hitklassiekers. We gaan terug in de tijd en we hebben vandaag ook weer een hitarchief weekartiest uitgekozen. Vandaag is dat Bob Dylan. Die hoor je twee keer dit uur en ook nog twee keer in het volgende uur. Ja, ook wat informatie over de artiesten die we draaien. En verder, ja, de crossen van decennium naar decennium. Heb je zelf een keer een verzoekje of een bijdrage of een top 5 of een suggestie voor de weekartiest? Kijk even op omroepstroom.nl hoe je ons kunt bereiken. En dan gaan we daar zeker ons voordeel mee doen. Afgesproken? Het verhaal in het Roberto Giacchetti en de Scooters. Ah.

3 jaar terug opgericht voordat ze deze hit scoorde. En veel mensen denken dat de zanger Roberto heette. Dat is helemaal niet waar. De band is genoemd naar Robert Jack, een van de oprichters dus. En zijn medescholieren. Een ervan was de gitarist Erik van der Hof. En dat is eigenlijk de zanger en de meest bekende, later ook nog bekend geworden als tv-persoonlijkheid natuurlijk. Leuk om je terug te horen in het hitarchief dus. Heb je zelf een suggestie? Laat me weten. Alle informatie kun je vinden op omroepstroom.nl. Sowieso heel handig om dat te bekijken, want dan lees je ook het laatste nieuws uit de regio. En ook een goede tip, download onze gratis app. Kun je ons overal mee naartoe nemen en hoef je helemaal niets meer te missen. Nu terug naar 1979 met Cloud. En dit is Save Me. Save Me.

Het onmiskenbare geluid van eind jaren 70, begin jaren 80. Doet ook een beetje denken aan het muziekje van bijvoorbeeld The Love Boat. Weet je dat nog? Ja. Weet je die categorie? De Soul Show van Ferry Maat. Hoorde je dit soort muziek vaak voorbij komen? Van McCoy en de Hustle op Streekomroep Oudewaas. Ik wens je een heel fijn weekend. Het ontspannende geluid van het weekend beleef je met ons. En een fijne, gouden oude muziek. Elke week een hitarchief weekartiest. Vandaag hebben we gekozen voor een man die zo verschrikkelijk veel albums en ook singles trouwens heeft uitgebracht. Zijn naam? Bob Dylan. Wie kent hem niet? Nou, ken je hem nog niet. Misschien omdat je van een nieuwe generatie bent. Ga je vandaag met hem kennis maken. En dat is ook helemaal niet onterecht natuurlijk. Een van zijn eerste grote hits in Nederland bereikte nummer 7 in 1965. Dat is Live, Rolling Stone.

geboren in 1941. En nog steeds actief in deze oude rol, zeg je wel. Robert Allen Zimmerman, dat is zijn eigen naam. Beter bekend natuurlijk als Bob Dylan. Hij is vandaag de Hitlergriep weekartiest. En je hoort hem vandaag als eerste met zijn tweede single die hij uitbracht in Nederland in ieder geval. 1965 was dat. Groot hit. En ja, wat kan deze man niet? Hij is beeldend kunstenaar. Onder andere kunstschilder, zanger, dichter. Hij speelt gitaar, basgitaar, mondharmonica, allerlei andere gitaren. En hij heeft ook nog heel veel muziek zelf geschreven. Nou, leuk om terug te horen. 4 keer vandaag dus als Hitlergriep weekartiest. Bob Dylan in het Hitlergriep.

0: erg leuk.
1: Ja, die hoor je terug in het hitarchief uiteraard. Niet alleen de allergrootste hits. Wel, vaak wel natuurlijk, komen soms ook de minder bekende. Maar dit is dan weer zo eentje, die is wel heel bekend, maar hoor je het dan bijna nooit meer op de radio. Als ik hem draai, begrijp je misschien waarom. Hij is instrumentaal en een beetje apart, maar daarom niet minder leuk. Jean-Michel Jarre maakte heel veel.

synthesizers net zo groot waren als een grote flipperkast. En hoor ik de nieuwe generatie alweer denken. Gen Z, flipperkast, flipperkast. Ja, dat is een computerspelletje, maar dan in het echt en in het grootste noemen ze. Jean-Michel Jarre, Franse componist, muzikant. Vooral bekend geworden van zijn synthesizer muziek natuurlijk. Maakt ook muziek samen met andere artiesten. Tangerine Dream, Vangelis uiteraard. Kraftwerk uit Duitsland, ja. Klaus Schulze, ook uit Duitsland. Gitaro, nou ja, bekende mensen natuurlijk. En veel bekende muziek. Hoor je zo af en toe ook terug in het Hitarchief. Waarin we even een tandje terug gaan nemen nu. Klein beetje voor de oudere generatie, zoals ik zelf.

0: met de airliner Modern Talking, een beetje uit hun nadagen. 1987 was dit. Tijd voor de tweede keer vandaag. Voor de...
1: Het archief, make artiest.
0: Vandaag is dat Bob Dylan.

kennen hem ook in de uitvoering van The Birds. Misschien is die nog wel bekender dan deze versie van Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man. Nou, we draaien deze uiteraard, want hij is vandaag de hitarchieve weekartiest. Een beetje saai leven heeft die man eigenlijk gehad. Hij heeft dan alles gedaan, heel veel LP's gemaakt, heel veel singles opgenomen. Ook een aantal grote hits natuurlijk gehad. Hij treedt nog steeds op, ook als beeldend kunstenaar, niet onverdienstelijk. Is er documentaire over hem gemaakt, of een filmdocumentaire. Nou ja, ga die zeker bekijken als je fan bent. Maar als je houdt van een beetje spanning of zo, je denkt, nou, ik wil echt eventjes iets nieuws horen, iets nieuws weten, dan moet ik je teleurstellen. Dan zou ik hem zeker niet kijken. Hey, aangenaam kennis te maken. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond met de allerbeste gouden oude muziek. Elke zaterdag en zondag op Streekomroep Oude Maas. Even onze gratis app downloaden. Dat is de tip die ik je vandaag echt eventjes meegeef. Het kost je niks. En je kunt ons overal mee naartoe nemen. Hoef je helemaal niets meer te missen. Hoe fijn is dat? En fijn dat je luistert. Vinden we echt oprecht leuk. Wat voor weer het ook is. Wie je ook bent. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Met ons verveel je je nooit. En zo vermaken wij jou met de allerbeste gouden oude muziek tot 7 uur vanavond.

beetje energie, goed voor de spijsvertering tijdens het eten, toch? Rond deze tijd. Als je al even bent, van harte eet smakelijk. Leuk dat je luistert naar de gouden oude hits. Alle informatie over wat er gebeurt in de regio, maar ook hoe je ons kunt bereiken, lees je en vind je op omroepstroom.nl. Van harte bij jou aanbevolen. Nog twee nummers en dan gaan we luisteren naar het nieuws. En ik heb weer een Nederlands product opgezocht. Nederlandstalig product. Het zat een beetje onder het stof. Singeltje, echt vanaf vinyl uit 1986. Vanaf de LP, toen nog uitgebracht. Mooi en onverslijkbaar. Van het goede doel, daar heb ik het over. Dit is Zwijgen in het Hitarchief.

Henk en Henk nog samen goed op één podium konden staan. En het nog wel met elkaar konden vinden. En hartstikke creatief waren en hit na hit eruit kwamen. Hoewel, dat was al een paar jaar eerder eigenlijk hoor. In de tijd van Vriendschap en België. En dit was uit 1986. Het Goede Doel dus. En ik kan maar beter zwijgen vanaf het album Mooi en Onverslijdbaar. Het was de ene laatste in dit uur van het Hitarchief, uiteraard. Elke zaterdag en zondag op Streek Omroep Oude Maas. Met de fijne gala muziek. Dat is zometeen nog een tweede uur. Dus er blijft erbij. Als laatste dit uur, James Loy.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.

0: nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

1967, deze single. Voor de Monkees, nummer 7 in de Nederlandse top 40 destijds. A little with me, a little with you. Welkom in deel 2 van het Hitarchief. Elke zaterdag en elke zondag op Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom, we gaan terug in de tijd. Elke week dus met de allerbeste hitklassiekers. Ja, ze zijn bekend geworden eigenlijk vanwege een televisieserie. En eerlijk is eerlijk, heel veel Beatle-fans die zeggen, ja, ze deden ze gewoon na. Dat was ook wel een klein beetje zo. Ze kwamen op de Amerikaanse televisie voor het eerst in 1966. En ze hadden 2 seizoenen van de gelijknamige serie The Monkees. En daarin maakten ze muziek. En zo ontstond eigenlijk vanuit een tv-band een popband. En niet onverdienstelijk. Goed, als eerste dus in deel 2 van het Hitarchief, waarin ik je van harte welkom heet. En je gaat vertellen dat we natuurlijk weer een Hitarchief-weekartiest hebben. Die hoor je nog 2 keer voorbij komen.

dat is altijd leuk als het dan start, als het ook doet wat je hebt, ingegeven. Eens even kijken of hij het op de andere kanaal doet. Nee, oh lekker is dat. We hebben een vastloper. Heb ik dat? Ja, blijkbaar wel. Nog een keer proberen? Nee, het werkt niet. Dan gaan we het eventjes anders doen. Dan gaan we vanaf een ander...

hit-RGV-artiest van vandaag is Bob Dylan. Je hoort hem straks nog een keertje. Ja, ook dit is een single die door heel veel artiesten is gecoverd. En ik weet eerlijk gezegd uit mijn hoofd niet of hij hem zelf heeft geschreven of het ook een cover was die hij dan weer ten toneel heeft gebracht. Hoe dan ook, Blowing in the Wind op Streekomroep Oude Maas. Eens kijken of het inmiddels weer werkt allemaal. Ja, het werkt. Nou, dat is toch altijd fijn. Het is geweldig, die digitale techniek. Maar als je dan op knopjes drukt en zoiets moet gaan spelen, het speelt niet. Dan sta je toch een redje met je mond vol tanden. Goed dat ik geen kunstgebied heb, zullen we maar zeggen dan, hè. I could be so good for you. We gaan naar de jaren 80. Dit is Dennis Waterman in het hitarchief op Stroom.

nog even over de hittegif weekartiest van vandaag, Bob Dylan. Ik zei het vorige uur al. Eigenlijk helemaal niet zo heel veel meegemaakt. Niet zo'n heel bijzonder leven. Terwijl hij zo verschrikkelijk veel heeft gedaan op muzikaal gebied, creatief gebied. Als je dat dan afzet tegen het leven van Elton John. Ik zou niet zeggen als hij zo Blue Eyes hoort, maar wat een leven heeft die man en wat een veelzijdigheid. En wat een succes. Fantastisch, toch? Leuk om terug te horen vanaf vinyl Blue Eyes in het hitarchief. Ik zeg het nog maar een keertje. Als je zoveel bijdrage wilt leveren aan dit programma, nodig ik je van harte uit. Stuur even een berichtje. Kijk op omroepstroom.nl hoe je dat kunt doen. Daar lees je overigens alle informatie over de omroep. Maar minstens net zo belangrijk, het nieuws uit de regio. Uit Barendrecht, Albrandswaard, de Hoeksche Waard. En je kunt daar ook zien hoe je onze

heel erg op. Standing in the Rain natuurlijk, deze van John Paul Young. Dat klopt ook, want dat is de single die hij ook maakte natuurlijk. Maybe let me standing in the rain. Ja, dit is Lost in Your Love. En ja, dan komt het weer terug te horen. Tijd voor de vierde en laatste keer vandaag. Voor de... Vandaag is dat Bob Dylan. Ja, een singeltje met een groot instrumentaal karakter eigenlijk. Ja, het is een singer-songwriter, maar hier heeft hij toch niet heel erg veel moeite gehad met de tekst, zullen we maar zeggen. Maar wel een van zijn meest succesvolle singles in Europa en in Nederland. Een piekpositie op nummer 3 destijds. En ja, dat is voor een tekstarm lied van iemand die juist voor op de muziek gezette teksten een Nobelprijs kreeg. Natuurlijk best opvallend. Hij kreeg ook vrij veel kritiek daarop, maar toch ook overwegend positief, want het is wel geniaal in elkaar gezet. Dit zingen. Of het ook gewoon meezingen, dat is ook fijn voor thuis. Als je denkt van ja, ik heb zin om mijn stembanden even te smeren. Doe dat maar mee. Ik heb het over Wigwam. We gaan naar 1970, dus dit is Bob Dylan.

Body Talk was de eerste single van Imagination. Afkomstig van het debuutalbum met dezelfde titel. Ja, de muziek werd een beetje beschouwd als tegenhanger van de Amerikaanse soul, rhythm en blues. En zowel de single als de LP die verkocht heel goed in het Verenigd Koninkrijk. De single haalde 18 weken daar de vierde plaats, zoals hoopte de notering. De LP die kwam zo hoog niet, haalde de 20e plaats, maar stond wel, let op, 59 weken in die lijst. Nou, in Nederland en België scoorden ze veel minder eigenlijk, in ieder geval met deze debuutsingle. Terwijl de volgende twee singles in Engeland de hitparades nog haalden, bleef succes in de Benelux, ja, eigenlijk een beetje beperkt. Singles vanaf het tweede album. Just an Illusion was een ander voorbeeld van een hit, wat een wat grotere hit werd. Dus dat had dan ook weer te maken met de film waar die single een titeltrack van was. Goed, we hebben het dus over Body Talk, de debuutsingle van Imagination in het hitarchief. Waarin ik nog even meld, dat heb ik al vaker gedaan en ik blijf het doen, dat je ook zelf een bijdrage kunt leveren aan dit programma. Als je een keer jouw persoonlijke Classics Top 5 bijvoorbeeld wilt horen, geef maar door. Kijk op omroepstroom.nl hoe je ons kunt bereiken. En dan gaan we zeker ons best doen om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Misschien volgende week al wel. Want we zijn er elk weekend weer met de allerbeste trouwe oude muziek. Terug in de tijd met Stevie Wonder. Dit is Overjoyed.

reclamemakers heel slim en gebruiken ze bekende muziek om hun reclame te ondersteunen. En soms is het andersom. Dan wordt er muziek gemaakt voor hun reclame. En dan wordt die reclame zo populair dat de muziek vervolgens een enorme hit wordt. Dat was het geval in 1988 met deze single van Robin Beck. Dat was The First Time in het hitarchief. Waarin we nu teruggaan naar de jaren 80. Altijd leuk toch? No Milk Today. Ken je deze nog? Dit zijn de Hummers.

cadeautje van Ed, jouw radiovriend, de muziekgrootmeester, hier op Stekel Roep Oude Maas, de extra lange uitvoering van Blondie, Hard of Glass. Leuk om weer terug te horen, dat geldt voor bijna al die muziek. Nostalgie vanuit jouw radio of jouw computer of jouw gratis app, waar je ook bent, hoe je ook luistert. We vinden het leuk dat je luistert en ik hoop natuurlijk dat je dat elk weekend weer doet, want we zijn er elke zaterdag en elke zondag met de allerbeste gouden oude muziek in het interview. Stekel Roep Oude Maas, met ons hoef je je nooit te vervelen. Blijf vooral lekker luisteren en blijf kijken op onze website omroepstroom.nl. We gaan nu naar 1988. Weer een singeltje vanaf vinyl. Hele laatste voor vandaag. Terrence Trent D'Arby, dit is Sign Your Name.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen.

0: tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
4: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is
5: Stroom. Dag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet. En kijk ook alvast op grando.nl.
4: Stroom. Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
6: Stroom, dit is Stroom. Gospel Varia. Met muziek van hoop, geloof en liefde.

Ja, een hele goede avond. Je luistert naar het programma Gospel Varia via Streekomhoop Oude Maas. Mijn naam is Dirk van der Linden en we zijn heerlijk tot de klok van 8 uur live vanuit de studio. Ja, wat gaan we vanavond doen? We hebben natuurlijk prachtige worshipmuziek en ja, daar hou ik wel van. En ga er eens heerlijk bij zitten. En natuurlijk hebben we een behoorlijk gevulde concertagenda. En ja, ik zal hem gewoon voor kort af en toe eens doornemen, zodat jullie weten waar en wat te doen is op gospelconcertgebied dan. Goed, zoals we gepraat hebben, heel veel mooie muziek en ja, we gaan gewoon heerlijk dicht bij God komen door worshipmuziek. Het eerste plaatje is van Bishop James. Hij zingt Lord, I'm Tired. Ja, we kunnen deze dagen zo moe zijn, eventjes het geloof kwijtgeraakt zijn. En dat is natuurlijk niet erg, maar hij wacht op ons en hij wil ons nieuwe energie geven. Hey, dit is Gospel Varia en dit is Bishop James, Lord, I'm Tired.

Ja, prachtig hoor. Je hoorde Bishop James en Lord, I'm Tied. Goed, we nemen tussen de muziek door vast een beetje de concertagenda door, zodat we lekker door kunnen draaien. Het eerste item is een Symphony of Praise. En dat is een avond vol worship klassiekers. Gewoon lekker meezingen. En ja, en vooral dat doen natuurlijk. Want van zingen word je natuurlijk hartstikke blij. En met zingen aanbid je God natuurlijk. En daar gaat het allemaal om. Wil je erbij zijn? Dat is op 27 juni in Barendrecht. Info en kaartjes via eventsforchrist.nl. Eventsforchrist.nl. En daar kun je je kaartje scoren. Goed, we gaan verder met de prachtige song van Natalie Grace. En ja, dit is echt heel mooi. En ze zingt: If I have you, I have it all.

Ja, prachtige muziek van Deep Calls to Deep en The Mystery Christ in Us. Ja, ik word er hartstikke blij van. Worshipmuziek, dat doen we vanavond tot de klok van 8 uur. Dus blijf vooral lekker luisteren. Het volgende item, concertitem, dat is van Fred Hammond. Ja, hoe gaaf. Hij brengt urban worship naar Nederland. En dat doet hij op 1 augustus. En dat doet hij in de Maassilo te Rotterdam. Wil je er graag bij zijn, wees er snel bij. Want de verwachting is dat het binnen no time is uitverkocht. Info en kaartjes via eventsforchrist.nl moet ik zeggen. Eventsforchrist.nl en daar kan je kaartjes bestellen. Wat natuurlijk ook hartstikke gaaf is, dat is dat Israel, Houghton en New Breed naar Nederland komen. En wederom ook naar de Maassilo doet hij dat op 20 augustus te Rotterdam. Wederom kaartjes en info via eventsforchrist.nl. Ja, laten we gewoon lekker doorgaan. Dan hebben we de concertagenda in ieder geval gehad en dan kunnen we heerlijke worshipmuziek blijven draaien. Stacey Wineless en Catrick Gale, zij komen samen naar Nederland op 25 augustus naar Rotterdam. Ahoy Arena doen ze dat. Wil je er graag bij zijn? Kijk even heel erg snel op eventsforchrist.nl. Ik dacht eigenlijk al dat het is uitverkocht, maar je kan dat gewoon proberen. Hou je van de voetjes van de vloer, lekker springen, jumpen op de beats van gospel. Kijk eventjes op de agenda van... Ja,

eventsforchrist.nl en daar kom je tegen voor King and County. Ja, dat belooft een feestje te worden. En dat doen ze op 27 augustus in Rotterdam. Nogmaals, Ahoy Arena doen ze dat. Eventsforchrist.nl. Ja, voor mij een hele nieuwe artiest. Joshua Queen. Ja, hij komt naar Nederland. Hij is een upcoming artiest wat wereldwijd heel erg snel. En hij doet het hartstikke goed. 20 september, Ahoy RDM Stage. Ja, dat zegt genoeg als al een grote zalen voor hem klaarzetten. Infokaartjes via toetickets.nl of eventsforchrist.nl. Ja, dan gaan we door met Samen door het leven met Lef. Ja, Lef is een bekende praise band. En zij komen op zaterdag 10 oktober naar Ridderkerk, de Goede Herderkerk. Infokaartjes via toetickets.nl. Rini en Elisa, zij toeren ook door Nederland heen en willen er graag bij zijn. Dat doen ze op 16 oktober in Zijndrecht. Infokaartjes via eventsforchrist.nl. Eventsforchrist.nl. Aan het eind van het programma zal ik nog even de beide websites noemen, zodat je op je gemak even kan kijken naar al de concerten die voorbij zijn gekomen. En wellicht hou je van een stukje rijden. Er is heel veel op concerten in Nederland te doen in ieder geval. Goed, genoeg gepraat en we gaan heerlijk weer verder met prachtige muziek. En dat is van Heaven Flow Music en ze zingen You Never Gave Upon Me.

Ja, prachtige muziek van Prayer Room. En ze zongen If I Could Just Reach. Ja, ik word er een beetje stil van. Het is altijd prachtige muziek. Als je zo heel de week aan het voorbereiden bent, ja, dan kom je gewoon prachtige songs tegen. En ja, nogmaals, ik toets altijd mezelf. Ja, raakt het mij, dan komt het zeker voorbij in de uitzending. Want ja, dat is ook de bedoeling. Het is makkelijk om wat muziek te laten zetten. En dan heb je een uurtje zo gevuld. Maar ja, we willen toch de mensen raken met muziek van hoop, geloof en liefde. Want dat doen we hier bij Gospelvaria. Volgende prachtige plaatjes van Melody of Living Sound. En ze zeggen, set my heart on fire again.

Wauw, wat een prachtige song van Ellen Amor. Heal Me Jesus. Ja, dat is toch onze verlangen in deze tijd. Het hoeft niet vaak op lichamelijk te zijn, maar Heal Me Jesus in het geestelijke. We leiden strijd in deze wereld natuurlijk. En dat is niet voor niks, want overal zijn de oorlogen. De mensen zijn bang en de tijden zijn onzeker. En dan rijst de vraag op. Heal me Jesus, genees mijn Jezus of maak mij sterk Jezus. Hij is er voor ons en hij wil ons altijd helpen. Hij laat ons nooit alleen en hij gaat voorop in de strijd. Goed, de tijd gaat best wel snel als je naar dit prachtige muziek zit te luisteren. We hebben nog wel een paar laadjes op de plank leggen, dus laten we gewoon lekker verder gaan draaien. Dit is Dresdai en hij zingt Mijn Healer.

Ja, dat was mooie muziek van Dres Day. En hij zong Mijn Hiele hier bij Gospelvaria. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit prachtige uurtje Gospelvaria. En ja, geloof me, we doen het met heel veel plezier. Muziek van hoop, geloof en liefde in deze dagen hebben we allemaal nodig. En ja, de muziek van de Heer Jezus Christus uitdragen door muziek. Ja, wat is er niet haast mooie. Prachtig, wat een voorrecht om dan hier te mogen staan. Goed, wil je nog eens op je gemak kijken naar alle concerten? Kijk even op de website van TrueTickets.nl en EventsForChrist.nl. TrueTickets.nl of EventsForChrist.nl. En dan kom je alle concerten, wat je ook maar wil, komen er voorbij. Goed, volgende week is Jacco aan de beurt. En ik ben die week erop aan de beurt. Nee, ik ben die week, of dat weekendje ben ik gewoon weg. Maar we proberen natuurlijk Gospelvaria gewoon door te laten gaan. Goed, je hebt geluisterd naar Gospelvaria voor deze zondag. En we hopen natuurlijk dat je gezegend bent door al het prachtige muziek wat er voorbij is gekomen. En dat je vooral versterkt bent geworden. Dat je kan zeggen, yes, ik ken de nieuwe week weer aan. Dat je het gevoel weer terug hebt dat God een zaadje in je hart hebt geplant door muziek. Want ja, muziek blijft natuurlijk een prachtig middel om mensen te bereiken. Goed, en heb je twijfels? Kijk eens eventjes omhoog. Er is een God die van je houdt en doet een stap naar hem. En hij doet vele stappen terug. Je bent nooit alleen, zeg ik wel eens. We gaan eruit met de laatste nummers van Ella, Fate en New World Horizon. En misschien een klein stukje van het laatste. Nogmaals, ik wens jullie heel veel Godzegen toe. Volgende week is Jacco en gaat dan weer gewoon lekker onderuit zitten en luisteren bij Gospelvaria. Een prachtig programma en dat doen we al vele jaren. Ik wens jullie allemaal Godzegen toe en we spreken elkaar weer snel. Bye bye en Godzegen.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands

0: elftal straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom.
3: Nu volgt een herhaling van Stevast op zondag.
4: Goedemiddag. Muziek, informatie en actuele onderwerpen. Tussen 12 en 2 luister je naar Steve.

We spreken Paul Mercier over zijn radioprogramma De Stand op maandag. Joris Vis komt met zijn column. We praten met Marco Lagedijk over de jaarlijkse veteranen de Galbronswaard. In het tweede uur praat ze met hoogleraar Erasmus Universiteit Paul Vallaar. Maar we beginnen met Alan Clark. Finally!

0: van mij.
1: Ja, en het was Alan Clark Finally. Nou, wij zijn nog lang niet bij
2: de finish.
1: We zijn nog maar net begonnen. Maar dit is wel het eerste nummer van de muzieklijst van vandaag. Samengesteld door Rob Molenaar. En als we er nou op kijken, dan zien we weer van alles verschijnen. Vroeger, heden. En misschien wel toekomst, je weet het niet. Wat u van ons gewend bent, dat is natuurlijk dat we elke zondag even gaan praten met degene die de stand op maandag presenteert. Ook daar zijn altijd gasten bij aanwezig. En ja, wie kan het dan beter vertellen dan degene die het presenteert, Paul Messijen hemzelf.
2: Ja, goedemiddag Paul.
3: En, goedemiddag.
2: Ja, we naderen zo'n beetje het eind van het seizoen. En volgens mij is dat morgen voor jou de laatste uitzending van het seizoen. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. En dat heeft alles te maken met het feit dat mijn zeer gewaardeerde technicus...
2: Ja.
3: Tijmen Visser ermee gaat stoppen.
2: Hey, hey.
3: En dat wordt dan even puzzelen hoe dat verder gaat moeten, hè?
2: Ja, en we kunnen het programma natuurlijk niet missen. Jullie worden behoorlijk gewaardeerd, want vorige week kreeg je zelfs een taart. Voor alle aandacht
3: inderdaad.
2: Die je had besteed aan de judo was het geloof ik, hè? Ja, nee, korfbal bedoel
3: ik. Nee, korfbal, ja.
2: Dus, hopelijk vinden we iemand. En wie weet luistert er iemand die denkt, dat zou ik nou altijd al graag willen doen.
3: Ja,
2: technicus bij de radio. Nou, wie weet. Maar goed, morgen ben je er in ieder geval nog en... wat kunnen we dan verwachten?
3: Nou, we beginnen met een gesprek met twee bestuurdersleden die de truckrun organiseren in Barendrecht.
2: Ja.
3: En dat is een heel festijn. Jong en oudere mensen met een verstandelijke beperking...
2: Ja.
3: kunnen dan meerijden op een vrachtwagen.
2: Oh.
3: En dat schijnt één grote rit te zijn door heel Barendrecht en omgeving. Het is een bijzonder spektakel, dus wij gaan daarover praten.
2: Oh,
3: wat het
2: leuk.
3: Allemaal precies inhoudt en hoe dat gaat en noem maar op en noem maar op. Ja.
2: Een traditie, zeg maar. En heb je dan in het tweede uur nog iets?
3: Nou, in het eerste uur zelfs al schuift de voorzitter van de WCR aan. WCR houdt op te bestaan, want voetbalvereniging Roon en WCR gaan samen fuseren.
2: Ja.
3: Dat wordt Sportvereniging Roon. En we blikken met Ruud Boessen, want dat is de naam van de voorzitter... terug op een geschiedenis van WCR.
2: Oh, dat is mooi.
3: Ja, dat lijkt me heel interessant. En dan in een tweede uur heb ik nog twee verslaggevers... die het afgelopen jaar hebben meegewerkt aan de stand op zaterdag.
2: Oh, dat is
3: Marco
2: ook leuk.
3: Marco van Wassenaar en Marco Gouw. En dan gaan we het allerlaatste stukje van de stand op maandag... gaan we natuurlijk even onze technicus in het zonnetje zetten.
2: Ja. Nou, Tijmen die stopt ermee. En hopelijk komt er iemand anders dat we in het nieuwe seizoen... weer het nieuwe stand op maandag kunnen horen. Want dat is gewoon een heel leuk, interessant programma... met politiek en sport. Nou, bedankt voor je informatie. Oh, en wacht even.
1: Ja, want ik lees hier ook nog dat er wat politici komen... die gaan praten over het coalitieakkoord. Klopt dat, Paul?
3: Ja, nou, dat klopt in zoverre. Er is een raadsvergadering morgenavond.
1: Ja.
3: En ik heb overleg gehad met de communicatiemedewerkster. En die zegt van ja, op het moment dat de vergadering op tijd is afgelopen... dan kunnen er in het tweede uur...

0: nog wel wat mensen even binnenwandelen om het een en ander te vertellen over dat coalitieakkoord.
1: Ja, want wij hebben daar dadelijk ook nog wel een berichtje over. Voor vandaag zou ik zeggen een hele fijne, gezellige zondag. En we spreken elkaar binnenkort misschien wel weer op een ander moment. En een fijne zomervakantie natuurlijk, Paul.
0: Dankjewel en jullie een hele fijne uitzending verder.
2: Tot 2 uur is dit. Stevast op zondag.

0: Ja, Teddy Swims, Mr. Know It All. En dat is een actuele hit. En er zit een heel bekend melodietje in.
1: Waar, ja, dat, met waarvan, dat klok.
0: Juist,
1: dingen,
0: waarvan ik niet geluid, weet waar het nou vandaan komt. Maar wel een heel lekker nummer.
1: Ja. De alwetende, zeg maar, daar ging het over.
0: Oh ja.
1: Nou, in Albrandswaard is een nieuw coalitieakkoord. En als de gemeenteraad akkoord gaat met zijn voordracht morgen, dan komt het nieuwe college 16 juni voor het eerst bij elkaar. En dan wordt de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Zoals het nu nou uitziet, dan wordt Saskia Kooijmans-Kasteleins namens Eva wethouder ruimtelijke ordening. Pieter Koors namens Leefbaar Albrandswaard in het wethouder Sociaal Domein en Onderwijs. Mario Bianchi namens de VVD wethouder Bedrijfsvoering, Economie enzovoort. Nou, dat wordt toch wel iets bijzonders, want morgen wordt in de gemeenteraad gevraagd om Pieter Koors vrijstelling te verlenen van verhuisplicht. Hij woont namelijk in Leiden. En ja, er is iets bijzonders aan de hand, want nu is de heer Pieter Koors wethouder namens GroenLinks, Partij van de Arbeid.

En hij is gevraagd dit te gaan doen nadat er enige bestuurlijke chaos was, zeg maar, in Alperanswaard. Maar het bevalt blijkbaar zo goed dat Leefbaar hem heeft gevraagd om namens Leefbaar deze partij wethouder te willen zijn. Nou, dat wil Pieter Koors wel. Morgen even afwachten hoe de gemeenteraad gaat reageren. Maar Partij van de Arbeid, GroenLinks, die hebben er geen problemen mee, heb ik begrepen.

0: Een spiksplinternieuw nummer van Bibi Rexha, One Day.
1: En we hebben in Albronswaard veel senioren, hè? Dat mag ik toch wel stellen. Nou, senioren uit Albronswaard, die hebben tijdens twee drukbezochte bijeenkomsten tips gekregen om zich beter te beschermen tegen online criminaliteit. Heel erg actueel tegenwoordig. De bijeenkomsten die maakten deel uit van de actiedag Echt Niet Vandaag en trokken zoveel belangstelling, dan heb je het al, veel senioren, dat er zowel in de ochtend als in de middag een sessie werd gehouden. Cyberveiligheidsexpert Maarten Keizer sprak met deelnemers over onder de phishing. Nou, dat kennen we wel, hè? Dat binnenhalen van berichten die niet kloppen. Babbeltrucs kennen we ook. Online fraude en veilig bankieren. Ook wijkagent Lisanne Kelder gaf uitleg over veel voorkomende digitale misdrijven en de stappen die slachtoffers kunnen nemen. Heb jij wel eens een raar bericht gehad, Hetty, dat je dacht van, phishing?
0: Ja, ik heb best wel een raar bericht. Daar kreeg ik ineens een bericht dat ik nog een rekening moest betalen van de tandarts. En dan dacht ik, dat kan helemaal niet, dat is een half jaar geleden geweest. Ik ging het zelfs nakijken. Ja. En toen keek mijn man nog eventjes, waar komt dan dit

0: dat mail vandaan. Ja. Nou, dat is helemaal niet van de tandarts. Dat was een of ander uit ver weg in standen. Ja, ja. Heel vervelend.
1: En dat berichtje, dat kwam bij heel veel mensen binnen namelijk. Ik heb het namelijk meer gehoord. Een rekening, achterstallige rekening van de tandarts, even gauw betalen. Dus dat ging behoorlijk rond. Nou ja, dat zijn dus van die zaken. Daar moet je op letten. Jij was heel attent, maar er zijn toch ook mensen die denken, oh, gauw betalen, want anders dan krijg ik een aanmaning.
0: Ja.
1: En dan ben je geld kwijt. Zo is
0: en
1: dat.
0: Zo blijken er ook nog wel van die nepagenten aan de deur te komen. Die gaan je dan vertellen dat ze je wel even komen helpen.
1: Ja,
0: komen ze je beschermen. Weet je wat, geef je sieraden aan mij. Ga ik het heel goed voor zorgen.
1: Nou wil ik niet zeggen dat de ouderen dom zijn, maar...

0: Van Julien Clerc. Een nummer uit 1974. Lekker Franstalig. En we hebben inmiddels aan de telefoon Marco Lagendijk. En we gaan met hem praten over de jaarlijkse Veteranendag in Alphenbrandswaard.
1: Marco, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Inmiddels.
1: Almiddag. Ik begreep dat jij niet zo naast de deur zit, maar dat je ergens in de Ardennen vertoeft.
2: Ja, op dit moment nog wel. Ja,
1: nog wel. Nou, ja. De verbinding is in ieder geval prima, dus dat valt alweer mee. De Veteranendag, de Alphenbrandswaardse Veteranendag. Hij was gisteren in Barendrecht. Volgende week in Roon. Of in Alphenbrandswaard eigenlijk. Hè. Waarom eigenlijk een speciale Veteranendag in Alphenbrandswaard?
2: Ja, het is ooit geboren uit erkenning vanuit gemeentes die ook wat wilden gaan doen voor hun eigen veteranen, dus de eigen inwoners van veteraneninwoners in hun eigen gemeente. En dus op die manier ben ik ooit eens een keer gaan lobbyen bij de burgemeester en de gemeente en de wethouders, zeg maar, om bij ons ook dat te organiseren. En dat is 5 jaar geleden voor de eerste keer is dat, heeft dat gestalte gekregen. En hebben we dit jaar ons 5-jarige jubileum.
1: Kijk eens aan, dus dat wordt nog gevierd ook. Dat is ook het idee geweest om dat te organiseren, wat je net vertelde. Of kwam er nog meer bij kijken?
2: Het was. Kijk, de Veteranendag is eerst voornamelijk een samenzijn van veteranen.

0: veteranen. Die dan bij elkaar de verhaal kwijt konden onder genot van een drankje. En niet zo, dat hoeft niet zwaar, maar als mensen ermee zaten of wat het in het verleden met zich mee had gebracht. Dan wisten ze altijd een beetje de mate van vroeger, zeg maar, die dezelfde taal spreken. Dan hoeft het niet eens iemand te zijn die dezelfde uitzending heeft meegemaakt. Maar dan kun je wel met elkaar dingen delen, omdat je dezelfde taal spreekt, zeg maar.
1: Ja, want jij spreekt uit ervaring, hè? Je bent ook veteraan. Ja. En reservist, onder andere. Is het echt zo belangrijk dat men onderling met elkaar praat over wat men heeft meegemaakt?
0: Omdat je, wat ik net zei, je spreekt dezelfde taal. Je hebt maar weinig woorden nodig om de ander te begrijpen. Als je thuis tegen iemand vertelt, ze weten wat je mee hebt gemaakt. Maar het is heel lastig om dingen uit te leggen vaak. Terwijl iemand anders die in dezelfde situatie heeft gezeten, aan twee woorden genoeg heeft. Dus precies weet wat je bedoelt.
2: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En misschien zeggen mensen thuis wel, ja, dat verhaal heb je al eens verteld. En zijn er ook nieuwe vriendschappen ontstaan door zo'n veteranendag?
0: Ja, zeker. Zeker. Want we hebben elke kwartaal ongeveer hebben we een veteranencafé. En dat houden we dan in het lokaal, vlakbij het zwembad.
2: Ja.
0: En op die manier komen we in een heel ontspannen sfeer bij elkaar. En dat kan het over alledaagse dingen gaan. Ja. Of iemand zegt van, nou weet je, ik wil even... Of we vragen aan elkaar, hè, wil jij er wat over vertellen over die uitzending? Of wat je hebt meegemaakt? Of en op die manier leren we elkaar steeds beter kennen.
2: Tuurlijk, en, dat is
0: en
2: ook mooi.
0: We organiseren het eigenlijk op dit moment met de club waar we 5 jaar geleden mee begonnen zijn.
2: Ja.
0: Daar organiseren we nu deze Veteranendag mee. En we hopen dat er nog veel meer veteranen aansluiten bij ons. Want we hebben er ongeveer tussen de 120 en 130 in Albrandswaard.
2: Oh, dat is best een moeilijk.
0: Alleen we hebben ze nog niet allemaal weten te bereiken.
2: Nee.
0: In verband met allerlei regels, met AVG en dat soort dingen, kunnen wij niet zomaar op zoek naar mensen en vragen, kom alsjeblieft bij ons.
1: Misschien is dit een unieke kans om een oproep te doen aan eventueel mensen die nu luisteren. En die weten dat er een veteraan bij hun in de straat woont of wat dan ook. Om dan te zeggen van
0: absoluut. Meld jij eraan, zou ik zeggen, op veteranenalbr@gmail.com.
2: Oké.
0: Daar kunnen mensen een mailtje naartoe sturen en dan nemen wij contact met hen op. En dan gaan we de informatie die we hebben, die gaan we delen met de data's van bijvoorbeeld de veteranencafés, et cetera.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen als je nu de actualiteit ziet in de wereld en wat er allemaal gebeurt. En dat dat ook een aanleiding kan zijn om even te praten van, weet je nog, we hebben toen iets gelijksoortigs meegemaakt.
0: Ja,
2: en dus dat is wel heel mooi. En is het ook zo dat via jullie ook dat je denkt, god, die persoon die zit er toch wel erg mee, dat jullie ook contacten hebben met een hulporganisatie, met psychologen of iets.
0: Het Veteraneninstituut die ondersteunt daar meteen bij. Die kan ik 24/7 kunnen we die bellen.
2: Ja.
0: En dan kunnen we bespreken wat het meest passende is met degene die daar dan om vraagt.
1: Ja.
0: En dan wordt het eigenlijk aan hen overgedragen en die helpt dan de persoon verder. En er zit echt van alles erbij.
2: Mooi.
0: Psychologen, echt wat je maar kan bedenken, wat je nodig zou hebben, dat kunnen hun inzetten.
1: De Veteranendag is op 20 juni, hè, op zaterdag, volgende week zaterdag. Kan jij ook een klein beetje vertellen hoe die dag er dan uitziet?
0: Nou, tussen 9:15 en 9:45 verzamelen we bij het Anjeperkje. Dat is 4 jaar geleden hebben we dat officieel geopend.
2: Bij
0: Biggo daar naartoe. Daar gaan we officieel de vlag hijsen. En dan gaan we onder begeleiding van de pipes en drums gaan we en de 2 of misschien 3 voertuigen gaan we een korte defilé houden. Dat gaat dan langs de Kleppenwijk en dan via de Dorpswijk terug richting het huis van Albrandswaard. En daar spelen Bonaventura en de Pipes en Drums nog een nummer. De voertuigen zullen beneden bij het gemeentehuis worden opgesteld en die kunnen mensen bekijken.
2: Ja.
0: En dan hebben we voor de veteranen zelf hebben we dan een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis zelf.
1: Ja, en die voertuigen die komen waarschijnlijk van de stichting Keep Them Rolling, hè, begrijp ik.
0: Ik weet niet precies of ze nou daar ook bij horen. Ik weet wel dat het hele oude voertuigen zijn. En die worden met veel passie onderhouden.
1: Uiteraard.
0: En, rollend gehouden. En we hebben er een aantal bereid gekregen om bij ons jubileum te ondersteunen.
1: Ja, nou is de week erop is er de Landelijke Veteranendag.
0: Ja.
1: Is

0: veteranen uit Albronswaard ook die kant op gaan?
1: Nou ja, kijk, dat is voor iedereen anders. De een vindt het te ver en de andere ligt een beetje aan of je goed te been bent natuurlijk. En er is ook voor alles is er wel iets. Ook voor mensen die slecht te been zijn. Alleen, het is eigen keuze. En het is natuurlijk hartstikke leuk om met zoveel mogelijk mensen die kant op te komen en te gaan.
2: Maar ja, dan ga je niet met elkaar.
1: Het blijft een eigen keuze. Het blijft een eigen keuze. Ja. En, daar is het grote defilé begint daarom officieel om 12 uur is een startschop. En dan om 12:30 is het echt bij het defileerpunt waar de koning staat, zeg maar. Komt de eerste defilant komt er langs.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het op 20 juni in ieder geval heel mooi weer is. He, want dat is altijd wel handig.
1: Veel goed, maar misschien wel iets te warm. Maar
2: dat weer.
0: Als het maar droog is, dat is ook belangrijk. Ja.
1: Dat is belangrijk. Ja.
0: Okay. Hey Marco, bedankt voor deze info allemaal. We hopen dat het een mooie dag wordt. En in ieder geval nog een hele fijne dag daar in de Ardennen.
2: Tot ziens.
1: Ja, hartstikke bedankt. En laat ze vooral contact opnemen met ons via ons e-mailadres. veteranenalbr@gmail.com.
3: Dit is Stevast op zondag.
4: Ja, sleut de ramen, sleut de deuren.
3: En laat je kind niet alleen over straat, want de leeuw komt eraan. Ah!

0: sneeuw komt eraan. En dat zal vanavond zeker spannend worden als Nederland gaat voetballen. Dat wordt waarschijnlijk best wel een spannende pot tegen Spanje. Ik weet niet of u oranje gekleed bent nu. Maar wij hebben alleen wat oranje koeken liggen hier ook. En voor de rest leeft het bij mij nog niet zo erg. Ik weet niet, Rob, misschien bij jou, onze technicus.
1: Nee, eerlijk gezegd helemaal niet.
0: Ben jij voetbalfan?
1: Ja. Nou ja, natuurlijk met WK en EK dan is het altijd wel leuk. Maar ook bij ons in de straat niet. Hè. Er zijn heel veel straten die zijn al helemaal oranje versierd. En eigenlijk, ik deed er ook altijd wel een beetje aan mee. Ja. Het is nog niet echt doorgedrongen, ook bij ons in de straat.
0: Mensen zijn over het algemeen in het land ook een klein beetje aan de negatieve kant. Hè, met al die voorwedstrijden die we gehad hebben natuurlijk.
1: En, inderdaad.
0: Daar ging het niet goed
1: aan de ene kant natuurlijk niet zo heel bijzonder goed uit.
0: Maar je kan ook zeggen, een slechte generale is een goede finale.
1: Maar er natuurlijk wel positief erbij.
0: Ja, daarom. Ja. Laten we daar maar op houden. Dan iets heel anders, want we hebben hier toch ook nog steeds wat berichtgeving. En de Wereldwinkel in Roon die zet voor Vaderdag in op cadeaus met een maatschappelijk doel. Bij aankoop van een paar sokken ontvangt een dakloze eveneens een gratis paar. De actie wordt georganiseerd.

zit in samenwerking met het Leger des Heils en Let's Do Koets. En in het kader van het WK presenteert de winkel nieuwe Fairtrade filtertulpen in WK-kleuren. De bloemen worden gemaakt door vrouwen in Nepal en dragen bij aan hun economische zelfstandigheid.

0: Ja, dit was dan de Hollies. Ja, de Hollies. En wat je dan ook weer hoort, uit 1969, de begintijd van stereo. In de ene schelp hoor je de muziek en in de andere schelp hoor je ze zingen. En dat wisselt elkaar er ook niet af. En dat is later dan natuurlijk wel allemaal meer verfijnd. Een mooi nummer van de Hollies, inderdaad. En ja, dan een vast onderdeel bij Stevast op zondag is natuurlijk ook één keer per maand de column. En we gaan ons maar eens eventjes concentreren daarop. Maar we moeten wel eventjes naar Burg Haamstede.
1: En dan nu weer tijd voor de maandelijkse column van Jos Vis.
2: Genieten. Mijn vrouw en ik zijn samen met onze jongste dochter, Codekant en zijn vader, weer naar Spanje geweest. Naar Fuengirola om precies te zijn. Dat is voor ons een soort van thuiskomen, want we waren er alweer voor de vierde keer. Daarom had mijn vrouw en jongste dochter besloten om niet alleen rondom het hotel te blijven, maar ook een cultureel dingetje te doen. Nee, niet naar de lokale markt, waar ze overigens nog niet waren geweest, maar een bezoek aan een kasteel. Alsof we in Nederland geen kastelen hebben. Sterker nog, we woonden in de buurt van het kasteel Baron. En ook in Burg Haamstede passeren we regelmatig zo'n historisch gebouw. Maar goed, de dames wilden dat erg graag. En ja, dan heb je ook als mannelijke meerderheid maar te volgen. Mijn jongste dochter had een tip gekregen dat er in de buurt van Fuengirola een sprookjesachtig kasteel was. Ze bedoelde, denk ik, Castillo de Colomares in Benalmadena. Uiteraard was de culturele dag op de

warmste dag. Stel maar gerust, de heetste dag van ons verblijf in Fuengirola. Met zijn mooie boulevard en strand, waar het met prachtig weer en zon heerlijk vertoef is. Op de morgen van ons cultureel tripje ging mijn jongste dochter bij de hotelreceptie een taxi bestellen voor 5 personen. Uiteraard vroeg de receptionist waar de reis naartoe ging. Mijn jongste dochter antwoordde, to the castle. We waren immers in Belgisch Spanje. Tot haar verbazing kreeg ze de vraag, welk kasteel? Toen onze jongste dochter volgens haar duidelijk had verteld om welk kasteel het ging, knikte de receptionist en begeleidde de beweging met zie. Ook de taxichauffeurs, ja, chauffeurs, want we konden niet in één taxi met 5 personen in een rolstoel, stelden dezelfde vraag. En wederom de vraag, welk kasteel? Mijn jongste dochter vertelde om welk kasteel het ging en de beide chauffeurs knikten, begeleid met zie. De reis was best lang en zo langzamerhand dachten we, gaan we wel goed? De koude kant had het idee dat ze een langere weg namen om meer te verdienen. Op een gegeven moment stopten de taxis bij een soort van muurtje en zeiden, esta aquí. Inderdaad, hier is het. Mijn verbazing was groot en die van de 4 anderen minstens zo groot. Het was gewoon een muurtje met erachter een aanbouwtje. Is dat nou het sprookjesachtig kasteel, dacht ik. Mijn jongste dochter ging in overleg met de taxichauffeur die haar vertelde dat er inderdaad het bedoelde kasteel stond, maar dat er nog een kasteel was. De chauffeur wilde ons daar met alle plezier brengen uiteraard, maar vertelde erbij dat het kasteel wel gesloten was. Intussen had de koude kant stampvoetend en met lichte stoom uit zijn oren de taxi verlaten om het woord en gebaar duidelijk te maken dat hij het niet vertrouwde. Het maakte op de chauffeurs geen enkele indruk. Lang verhaal kort, de chauffeurs hadden voor ons een geweldig alternatief. De mooiste haven van Spanje en Ben Almadena bezoeken en terug te gaan met een veerboot naar Fuengirola. De gedachte kwam bij ons op dat die boot wel eens van de neef van een van de taxichauffeurs zou kunnen zijn. Maar goed, we volgden het advies op. Eerlijk, de haven was echt super met leuke winkeltjes, horeca en mooie woonappartementen in Arabische stijl. We hebben er heerlijk rondgelopen, gegeten en genoten. Vervolgens zijn we naar de veerboot gegaan voor onze terugreis. Die veerboot was een soort van rondvaartbootje met houten zitbanken, zowel binnen als op het dek. Wij namen plaats op de boeg, mooi uitzicht en lekker veel zon. Mijn jongste dochter, koude kant, zijn vader en ik zaten aan de rechterzijde en mijn vrouw ging aan de linkerzijde zitten omdat er aan de rechterzijde geen plaats meer was. Ik moet zeggen dat ik volop genoten heb. Of dat ook voor de ander geldt, weet ik niet. Mijn jongste dochter en de koude kant hebben eigenlijk alleen maar voor zich uitgekeken en nauwelijks bewogen. Zeeziek dus. En mevrouw kreeg constant een volle laag water over haar heen. Een onvergetelijke culturele dag. En ja, het is begonnen, hè? Het WK voetbal. Gelukkig wel, want ik werd gek van al die WK-poeltjes. De uitslag voorspelde van maar liefst 104 wedstrijden. Overigens moet ik zeggen dat er de afgelopen dagen nauwelijks leuke wedstrijden zijn geweest. Hopelijk komt daar vanavond verandering, want Nederland gaat spelen tegen Japan. Ik was de uitslag 1-0 ingevuld. Mijn oranje bierpyjama heb ik al de hele dag aan. Hopelijk

Zo is dat. En er komt hier weer een kom erbij. En dat is inmiddels wel bekend, hè? Dat is een initiatief van Esperanza. En dat gaat zaterdag 20 juni gebeuren bij Poloxtuin de Rij aan de Albrandswaardsedijk. Nummer 177. Tussen 11:30 en 3:30 organiseert Esperanza dit dus. Je kunt dorpsgenoten elkaar ontmoeten en koffie of thee drinken. Er komt een markt met de oude ambachten, waaronder onder andere klompen maken. Ook het bouwen van scheepjes in een fles is er te zien. Nou, komt een gezellige shantygroep, de vrijbuiters, die komen lekker zingen. En er is nog veel meer. Er zijn poffertjes, hamburgers en een proeverij van ambachtelijke patatjes. Voor vervoer kan gebruik gemaakt worden van vervoersservice, automaatje van Welzijn Albrandswaard. Moet je je wel even voor aanmelden, hoor, ruim op tijd. Bezoekers kunnen parkeren op de extra parkeerruimte aan de achterzijde van Polak. De ingang wordt aangegeven met vlaggen en borden en de toegang is gratis.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Meneer, u zit hier volgens mij heerlijk te genieten van en de zon en de Oude Maas.
2: En de Oude Maas, ja, klopt. Echt, ik geniet van het water, ik geniet van de bootjes. Regelmatig fietsen we hier door de polder. Dus dan genieten we ook van de natuur, wat je allemaal ziet. Het is schitterend gewoon.
1: Ja, en komen er dan ook zeg maar herinneringen naar boven? Bijvoorbeeld ga je een beetje mijmeren, nadenken, ja, dagdromen?
2: Ja, ik ga wel mijmeren, maar dat mijmeren heeft meer te maken met... Als je hier zit, ja, dan mijmer je in jezelf wat er in je leven gebeurt als het ware. Daar denk je wel eens over na.
1: Maar goed, u mijmert wel eens over uw leven. Denkt u van, ik had andere dingen anders moeten doen?
2: Nee, ik heb een goed leven gehad. Ja, ik mag niet klagen. Er zijn altijd wel plus- en minpunten, maar nee, ik mag niet klagen. Nee.
1: En de natuur, want u zit hier lekker natuurlijk in de natuur, dat doet u ook wat?
2: Ja, absoluut. En vooral, wij zitten regelmatig in de polder, in de natuur. Daar zie je zoveel dingen gebeuren op een gegeven moment. We hebben zelf ook in Portland gewoond, dus we hebben ook regelmatig gezien dat er jonge Schotse hooglandertjes geboren werden waar we bij waren. En dat soort dingen. Maar ook, ja, de vogels die hier zijn, dat is gewoon schitterend. Dat is gewoon schitterend, ja. Ja. Er hebben al diverse verhalen in de schakel gestaan dat ze bang waren om dit gebied te gaan ontwikkelen voor recreatie. Maar er zijn, daar zijn ze inderdaad heel bang voor dat gaat escaleren straks. Ik heb ook brandje gesticht. Ik ben ook ondeugend geweest. Absoluut. Dat wel. Maar ik zie toch dingen in de jeugd die ik absoluut niet meegemaakt heb. En ook niet hoop mee te maken. Want dat, nee, het is niet leuk ook voor de jeugd op dit moment. Nee. Nou, absoluut niet. Nee.
1: Er is voor de jeugd weinig te doen, bedoelt u?
2: Onder andere. Bij ons is zeker onder andere weinig te doen voor de jeugd. Maar ook de agressie onderling met de jeugd, wat er allemaal voorkomt. De invloeden van drugs op die jeugd. In principe zie ik ook jeugd lopen wat niet meer aanspreekbaar is. Wat alleen maar met een telefoon bezig is, jongens. Dan denk ik op een gegeven moment bestaat er niks anders meer. Ja.
1: En daar denkt u allemaal aan als u hier lekker langs de Oude Maas zit?
2: Dat komt allemaal voorbij, dat komt allemaal voorbij. Maar aan de andere kant geniet ik ook ontzettend hier, ja, van het uitzicht van de bootjes, van het water. En dat blijven we ook doen, hopelijk nog een tijdje.

Antoon, de enige, een actuele hit. En we hebben natuurlijk ook even geluisterd naar Mijmeren aan de Oude Maas. En voordat Mijmeren was Alicia Keys en die zong Fall In. En dat was dan weer nummer uit 2001. En zo langzamerhand komen we aan het einde van het eerste uur van Stevast op zondag. Maar er komt gewoon ook nog een tweede uur. Blijf luisteren, we hebben zo meteen een heel gesprek met een heel kort gepensioneerd hoogleraar Paul van der Laar. Dus tot zometeen na het nieuws.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerveel beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom,
2: dit is Stroom. Nu volgt een herhaling van Stee was op zondag.

0: Hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit en tevens enige tijd directeur van Museum Rotterdam geweest, totdat dat moest sluiten. Welkom, Paul van der Laar.
1: Ja. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Zeker. Ja.
1: Weer eens terug in Roon. Ben hier nou vaker geweest.
2: Ja.
1: Kom er op bezoek. Ik heb ook nog een boek gemaakt samen met Wil Hezen over Ludo Pieters.
2: Ja, nou, hierachter. Daar had ik al een vraag over.
1: Die vragen komen terug. Ja. Dus,
0: Maar goed, stadsgeschiedenis. Hè. Waarom nu juist stadsgeschiedenis?
1: Ja, dat is je stadsgeschiedenis. Laat ik zo zeggen, als je afstudeert, is niet zoiets. Ik word stadshistoricus. Dat was niet. Ik was economisch historicus. Ik hield me bezig met maritieme geschiedenis, financiële geschiedenis. En na mijn promotie in 1991, ik was gepromoveerd op een maritiem economisch historisch onderwerp. Toen werkte ik in de maritieme sector, in een soort beleidsadviseur. Bezig met onderzoek naar vergroting van de, hoe kunnen we de toegevoegde waarde in de Rotterdamse haven vergroten. Zo in 1991 speelde de hele discussie rondom Nederland distributieland, Tweede Maasvlakte. En ik was onderzoekssecretaris van een commissie. En wij zaten bij elkaar en we zeiden, is dat nou wel een goed idee om daar in die Tweede Maasvlakte te investeren? Dus wij deden daar onderzoek naar. En toen kwam ik mijn promotor tegen op een receptie. En hij zegt, Paul, wat gaat het? Ik denk, ik heb een fantastische baan. Ik zeg, die baan is zo leuk dat ik zelfs dik word van de vele lunches. En ik zeg, ja, ik ben nou 32. Ik ben eigenlijk deze baan, dit moet je doen als je 55 bent. Ik ben eigenlijk nog te energiek. Dus hij stelde ze voor de grap. Hij zegt, nou, we zoeken iemand die bereid is om de geschiedenis van de Rotterdamse haven te schrijven. Hij zegt, jij bent nu bezig met dat onderzoek. Je hebt veel onderzoek gedaan naar de haven. Is dat wat voor jou?
0: Ja.
1: En zo ben ik vanuit het perspectief van die Rotterdamse haven. En dacht, ja, dat is eigenlijk niet breed genoeg. Je moet toch, als je Rotterdam, dan moet je naar stadsgeschiedenis. Dus zo ben ik geleidelijk aan van de economische bedrijfsgeschiedenis meer in de stadsgeschiedenis gerold.
0: Ja, de faculteit vond dat ook een beetje vreemd. Hè? Die zei, ja, dat is gewoon een hobby. Waarom doe je dat?
1: Ja, dat heeft ook te maken met, als je stadsgeschiedenis zegt, dan denk je, ja, stadsgeschiedenis, dat is een, ja, dat is voor mensen op leeftijd. Als hobby, je schrijft over je stad, maar wat is de wetenschappelijke betekenis daarvan? Nou, daarom gebruikte ik na mijn studenten, zei ik ook nooit, ik ben stadshistoricus, want ik denk, er vallen jullie in slaap. Ik zei al tegen de studenten, mijn vak is science fiction of the urban past.
0: Kijk eens aan, dat klinkt even lekker.
1: Dan zitten ze meteen vast, hey, cool, vet, dat wil ik ook doen.
0: Ja.
1: Want wat maakt stadsgeschiedenis nou zo mooi? En zeker in een stad als Rotterdam. Daar kom ik zo op terug. Maar stadsgeschiedenis is eigenlijk alles wat er in het leven van toe doet. Politiek, cultuur, economie, sociale verhoudingen, noem het allemaal maar op. Speelt zich altijd af in dat centrum van de stad. Dus de stad is eigenlijk een geweldige lens om de wereld te begrijpen. En zeker als je dan in zo'n stad als Rotterdam, hè, toch is dat heel erg interessant. Omdat de dingen die in Rotterdam gebeuren, hebben vaak een voorbeeldwerking voor de rest van Nederland. Om een heel mooi voorbeeld te noemen, ik heb me de laatste jaren heel erg bezig gehouden met transities in de Rotterdamse haven. Dan zeg ik ook, als de economische, ecologische en energietransitie hier mislukt in het Rijnmondgebied, heeft dat grote consequenties voor de rest van Nederland.
0: Dan zijn we de sjaak.
1: Ja, dan zijn we de sjaak. Dus dat is echt, Rotterdam is in die zin ook een heel belangrijke. En omdat Rotterdam een belangrijke havenstad is, kun je die stad heel goed vergelijken met andere steden. Met een Bremen, een Hamburg, Marseille, een Liverpool. Ook mondiaal. Dus ja, eigenlijk kun je vanuit die stadsgeschiedenis, kun je letterlijk je vleugels uitslaan naar alle onderwerpen. En een niet onbelangrijke factor, je kunt ook telkens van het onderwerp wisselen. Als je specialist bent, dan hou je met één onderwerp bezig en dan publiceer je erover. En dan ben je op een gegeven moment, ja, ik ben daar 4, 5 jaar, wil ik wel een ander onderwerp oppakken. Nou, dat bied je als stadshistoricus. Dus kan het iedereen aanbevelen.
2: Ja, zeker. Maar wat is nou bijvoorbeeld, als je kijkt naar de ontwikkeling van Rotterdam, de Rotterdamse haven, dat was van origine, zat dat in het centrum van de stad. En ja, er is wat gebeurd, de Maasvlakte. Wat heeft dat met de dynamiek van de stad te maken gehad?
1: Nou, je kan rustig zeggen, dat er, daar ging mijn reden ook over. Vandaar dat ik het noem ook Rotterdam als transitopolis. Polis staat voor grote stad, metropool, en transito staat voor doorvoer. Rotterdam heeft sinds het eind van de 19e eeuw is eigenlijk de

0: niet alleen de economische positie, maar ook de culturele betekenis, de uitstraling van de stad, het beeld van de stad, wordt voor een belangrijk deel beheerst door die relatie met het Duitse achterland. Dus die economische relatie is fundamenteel. Die heeft als het ware ons DNA geschapen. En vanuit dat perspectief wordt Rotterdam ook aangestuurd. Dat geloof in maakbaarheid, wat je sinds de eind 19e eeuw is ontstaan, dat zie je terug in de periode tussen beide wereldoorlogen. Je ziet het heel sterk terug na de Tweede Wereldoorlog. Je ziet het terug in de jaren 50 met de uitbreiding van Botlek, Europaart, Maasvlakte 1, Maasvlakte 2. En zelfs nu zie je het terug als je alle beleidsplannen, ook het nieuwe havenplan erbij pakt, in een geweldige maakbaarheid. Met andere woorden, wij kunnen vernieuwen en tegelijkertijd hoeven wij niet te veranderen. Maar er is natuurlijk wel iets fundamenteels veranderd. Stad en haven zijn volledig uit elkaar gegroeid. De haven wordt voor een belangrijk deel bestuurd ook door internationale concerns. Dat betekent eigenlijk dat je veel minder in controle bent over deze ontwikkeling. En een andere belangrijke factor is natuurlijk dat de stad innerlijk en uiterlijk zeer veranderd is. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de bevolkingssamenstelling. Rotterdam is steeds diverser geworden.
1: Ja, en dan heeft u ook gezegd, hè, de haven is te diep verankerd in de Rotterdamse psyche. Ja. Daar zit een valkuil in dus.
0: Daar zit een valkuil. En wat is namelijk de grote valkuil? De grote valkuil is dan van, zijn we in staat om te veranderen? En dat is die boodschap die ik eigenlijk al sinds 1991, toen ik betrokken was bij dat onderzoek naar de haven, toen zeiden we, wat zijn nou de heeft Rotterdam een alternatief scenario? En daar is wel vaker over nagedacht toen de grote directeur van de Rotterdamse haven, meneer Postuma, een grootheid in alle opzichten, die nam bij zijn afscheid, gaf een afscheidsinterview met het Vrije Volk, toen zei hij, praat zo begin jaren 70. Ja. Hij zei, Rotterdam moet nu nadenken, maar waar inmiddels de grootste haven van de wereld, nadenken, hoe ziet de stad er over 50 jaar uit? Dus hij zei, je kunt niet afhankelijk blijven, nu drijf je nog op olie, maar er komt een tijd dat dat niet het geval is. Dus daar moet je nu op anticiperen. En mijn probleem is, dat anticiperen, dat blijft beperkt tot de studeerkamer. Ja. Maar we maken daar geen concreet beleid op. Daarom zeg ik, van, dat is zozeer verweven met onze psyche, zijn wij in staat om alternatieve scenario's. En het wordt steeds moeilijker naarmate het havenbedrijf op afstand is gezet. Een begrijpelijke keuze in de tijd. Maar wie is nou in controle?
2: En wie maakt het beleid?
0: Wie maakt het beleid?
2: Want Rotterdam wil natuurlijk wel graag het beleid maken. En wellicht de regering ook. Maar u noemt het zelf al, de grote concerns, die hebben misschien wel het voor te zeggen.
0: Ja, kijk, Rotterdam heeft niets te verwachten van Den Haag. Want Den Haag is volledig stuurloos. Dat zien we op alle dossiers. Hoef ik je niet te halen. Er wordt genoeg aandacht aan besteed. Rotterdam zal zelf de kar moeten trekken. Met eigen visie moeten ontwikkelen. Doen ze ook. En met name proberen in Europa samenwerking te zoeken. Ik heb dat in een reden wel eens genoemd. We hadden vroeger in de middeleeuwen de mooie Hanzen. Nou, dat was eigenlijk een grensoverschrijdend internationaal conglomeraat van handelssteden, havensteden, die met elkaar afspraken maken. Dus niet beperkt door landsgrenzen, niet beperkt door nationale politiek. Het zou heel goed zijn als Rotterdam samen met een Hamburg, een Bremen, een Bremerhaven, een Le Havre, een Antwerp, eigenlijk een soort nieuwe Hanze 2.0 zou hebben.
2: En is dat in ontwikkeling?
0: Absoluut niet. Er is wel samenwerking, maar dat betekent dat mensen bereid moeten zijn om over hun schaduw te springen.
1: Wij gaan ook even anticiperen op het muzieklijstje, want dat is ook ingediend. Ja. En dat mogen we zeker niet vergeten. We hebben net al een heel leuk nummer gehoord. Dat was van Rescue en Winnie, Nieuwe Dag. Nou, dat was een lekker tempo.
0: Ja, dat was het afsluitende nummer van mijn afscheidsreden. Ja. Toen dacht ik van Nieuwe Dag. En voor mij is het ook een nieuwe dag. Ja. Maar het mooie in het staat, hij zegt altijd, een dag niet geschreven is een dag niet geleefd.
1: Kijk,
0: en dat vind
1: aan.
0: Ik heel erg mooi. Dat vind ik een heel mooi motto, wat bij mij past, ook naar mijn pensionering.
1: Ja. Maar nu schakelen we over naar een heel ander genre. Dat is namelijk klassiek. Nou gaan we naar Mozart.
0: Ja, dit is misschien wel het mooiste terzetto uit de operageschiedenis. Uit Così van Toeten.
1: Ja.
0: Nummer wat. Ik heb ooit de masterclass bijgewoond van dit nummer met Ellie Ameling. En dat heeft me toen zo gegrepen. Ik heb de opera misschien wel 10 keer gezien op verschillende plekken. Ik had jarenlang een abonnement samen met mijn vrouw in Antwerpen. Daar heb ik deze opera waarschijnlijk.

vijf keer gezien. Ik heb hem in het buitenland gezien. En dit nummer is, nou, je moet het maar, dat zul je niet vaak horen, denk ik, op de zondagmiddag. Maar zondagmiddag moeten we toch ook niet vergeten dat er zulke geweldige muziek is gemaakt. En dit is toch wel een heel mooi voorbeeld daarvan.

0: En u luistert naar Stefast op zondag. En dit was een keuze van onze studiogast Paul van der Laar. En ja, u hoort het al, we switchen van het ene genre naar het andere. Maar wel een heel mooi stuk van Mozart.
1: Ja, en we spreken dus met Paul van der Laar. Sorry. Hoogleraar stadsgeschiedenis. En we hebben het er net over gehad. Je hebt ook een boek geschreven. En dat ging over Ludo Pieters. En die woonde hier in het kerklaantje in Roon. Heeft u hem ook persoonlijk gekend?
2: Jazeker. Ik kende hem vanwege zijn betrokkenheid vanuit het museum. Toen mijn boek over Rotterdam werd gepresenteerd in 2000... dat werd toen in de Unie gedaan, werd hij ook geïnterviewd. Dus vanaf dat moment ken ik hem. En Wil Hezen, met wie ik samen het boek heb geschreven... die deed onderzoek naar Ludo Pieters. We hebben hem verschillende keren geïnterviewd. Hier in Roon. We hebben ook verschillende bijeenkomsten gehad in de kerk. Hij was ook een groot... zeer betrokken. En wat wij vooral interessant vonden... dat hij was een vooraanstaand mecenas. De meeste mensen kenden hem vooral voor zijn briefwisseling met Gerard Reven. Maar wat wij zo bijzonder aan hem vonden... was zijn inzet voor de bevordering van de moderne kunst in Rotterdam. Hij is eigenlijk de grondlegger van het idee van... je zou kunnen zeggen de kunsthal, dat we nu heel erg normaal vinden, het kunsthal. Maar hij was eigenlijk met het Lijnbaancentrum een van de voortrekkers... om op een nieuwe manier moderne kunst te verbinden met populaire cultuur. Zijn betrokkenheid bij Poetry International, dus hij... Hij werd ook altijd afgeschilderd als een havenbaron, maar

Ik zag hem altijd nog in de klassieke zin van een Mercator Sapiens. En dat is een term die we vooral voor de 17e eeuw gebruiken. Als de handelsman die zijn vermogen besteedt aan goede werk en met name te bevorderen van de intellectuele, culturele gemeenschap. En daar, in die zin vind ik hem zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld. Dat je mensen hebt, die zijn er gelukkig nog steeds, die hun welvaart, hun vermogen inzetten ten behoeve van de samenleving.

0: van hem kunnen schrijven. Maar we hebben wel zijn betekenis voor de culturele sector in Rotterdam, denk ik, goed voor het voetlicht kunnen brengen.
1: Ja. Een heel veelzijdig man, want ook in de Rotterdamse haven heeft hij veel betekend, heb ik begrepen.
0: Absoluut. Hij was natuurlijk een zoon van het bedrijf Hudig en Pieters. Maar hij was veel minder ondernemer dan zijn vader. Hij zei wel eens tegen ons in het interview, hij zegt, mijn vader ging naar de Schouwburg en dan nam hij de krant mee. En hij ging naar de Schouwburg vooral ook om in de pauze andere zakenlui te ontmoeten om daarmee zaken te kunnen doen. Nou, dat stak hem. Ja. Hij wilde eigenlijk helemaal niet het bedrijfsleven in. Hij wilde dichter worden. Hij heeft ook als jongeling dichtpuzzels geschreven. En heeft ook een roman geschreven, De Argonauten. Maar hij is eigenlijk meer op zijn plek als mecenas. Dus de cultuur en kunst bij anderen te bevorderen. Dat hij zelf. Zijn broer Jan was trouwens wel beeldend kunstenaar. Een bekend beeldend kunstenaar.
1: Ja, wel kunst zat toch wel
0: absoluut,
1: in de genen.
0: Absoluut.
2: Nou, hebben we het over boeken. Hè. U heeft vele boeken geschreven, hè. Vaak ook met anderen. Maar ik heb begrepen dat u het meest trots bent op het boek De Echte Rotterdammer Komt van Buiten. Uit 2023.
0: Ja, dat is ook een recent werk. Ik heb een aantal werken die natuurlijk. En dat geldt voor het Brandgrensboek uit 2010. Waar ik opnieuw wilde maken. Maar waarom vond ik De Echte Rotterdam Komt van Buiten? Omdat dat boek kwam op het moment dat het eigenlijk was ook een heel belangrijk werk. Samen met mijn collega Peter Scholten van de sociale faculteit. Omdat hij is bestuurskundige. Hij treedt ook regelmatig op in de publiciteit. Hij heeft pas weer een ingezonden stuk in de NRC. Had hij met name over het vraagstuk, wat betekent eigenlijk migratie voor een stad als Rotterdam? En daarom is het een belangrijk werk, omdat we eigenlijk hebben gezegd, Rotterdam heeft een zeer overtuigend verhaal als het gaat om de haven. Ik bedoel, dat kun je niet iedereen uitleggen. Dat kun je laten zien hoe belangrijk het is. Daar hebben we een verhaal en dat vertellen we graag. Als het gaat over de moderne wederopbouwstad, is het ook een verhaal wat we graag vertellen. Maar het migratieverhaal, dat vinden we een lastig verhaal. We kunnen nog steeds het migratieverhaal vertellen als het gaat over de uitbreiding van de haven de 19e eeuw of de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de mensen die in de jaren 50, 60. Maar op het moment dat wij arbeid letterlijk echt van ver halen, dus niet meer de Brabanders en de Zeeuwen, maar uit andere landen, uit het mediterrane gebied in eerste instantie, dan zie je dat het eigenlijk wringt dat we moeite hebben om dat verhaal van arbeidsmigratie in het verhaal van Rotterdam in te passen. Dus toen Peter bij mij kwam met zijn studies over van migratie, over hoe bijzonder is nou de hedendaagse migratie, ik zei, nou, zo bijzonder is dat niet. Om het goed te begrijpen moet je dat verhaal vertellen vanuit het ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. Vandaar dat ik ook zei, de eerste Rotterdammer, de echte Rotterdammer komt van buiten. Want toen Rotterdam ontstond, zo 1270, moest die dam in de Rotte worden gelegd. Nou, wie heeft dat gedaan? Dit was een zompig veengebied. Dus de eerste Rotterdammer, die woonde hier niet, die moest van buiten komen. Dat is dus ook een rode draad van onze geschiedenis. En daarmee willen we niet zeggen dat we allerlei problemen die een rol spelen met integratie. En waarom zijn die problemen met integratie ook zo groot? En dat laten we ook zien in het boek. Omdat wij van integratie, omdat wij daar verkeerde uitgangspunten benemen. Wij zitten met een doelgroepen. Benadering, zoals de migratiebeleid. We willen iedereen opdelen in hokjes. In CBS-hokjes. Dat je mensen kunnen targeten. Dat je ze als doelgroep kunt. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gedaan met Marokkanen, Turken, Joegoslaven, noem ze allemaal maar op. We hebben allemaal in hokjes. En daar hebben we een beleid op. Maar als je kijkt naar de grote diversiteit binnen die groepen, dan moet je eigenlijk zeggen, je slaat telkens. Het zijn net syncopatische jazz. Je staat te tellen net op het verkeerde moment. En wij hebben ook gezegd, ja, je moet integratie niet als een aparte kolom in je beleid doen. He, zo van, ik heb een verticale as er nog eens naast. Nee, het moet horizontaal, het moet door alle beleidsdoeleinden
1: geïntegreerd worden.
0: Ja. En dat betekent, het is eigenlijk met drie belangrijke elementen die een rol spelen. Je ziet het nu ook terug in de discussie bij de Partij van de Arbeid, PRO inmiddels. Dat ze eigenlijk weer zeggen, we moeten terugvallen op de drie grote thema's die de mensen van het eind 19e eeuw bezighouden. Hoe kom ik aan goed betaald werk? Hoe heb ik een goed betaalde woning? En hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen goed onderwijs krijgen? De drie W's. Wonen, werken, weten. Dat is de essentie. En elke ouder wil maar één ding, het beste voor zijn kinderen. Dat is bijna een soort wetmatigheid. Als je dat als uitgangspunt neemt, moet je kijken, wat moet ik daarop doen om dat te bevorderen? daar heeft de overheid ook een degelijke rol in. En dat betekent ook

0: wij laten ook zien de grote consequenties van het feit dat arbeidsmigratie heeft grote gevolgen. En dat is eigenlijk het grootste vraagstuk. Nederland is eigenlijk een goedkoop, lage lonenland, doordat wij te goedkope arbeid laten werken in distributiecentra, in slachthuizen, in de landbouw. Dat is eigenlijk het grote vraagstuk. En dat leidt tot allerlei uitwassen en problemen. En dat weten we al sinds de jaren 60 en 70. En tot op heden wordt er niks aan gedaan. Dat is het grote vraagstuk. En daarom is dat boek zo belangrijk. Omdat het eigenlijk een soort laat zien waar we vandaan komen. En ook laat zien welke fouten je kunt maken. Het is nooit om een vinger te wijzen van er is iets fout gedaan. Maar leer nou toch in godsnaam eens een keer van het verleden.
1: Ja, precies. Ja. En wordt er iets met dat boek gedaan? Heb je daar reacties op gekregen van mensen die zeiden van, nou, laten we er eens een keertje goed voor rond de tafel zitten. Hoe kunnen we dat nou met de gemeente Rotterdam een goede kant op sturen?
0: Ja, de wethouder heeft meteen 100 boeken aangeschaft. Hij zei toen tegen mij bij de presentatie van het boek, want hij heeft het tweede exemplaar. En hij was heel mooi. Hij was zelf heel emotioneel door het boek. En dan denk ik, dat is goed.
1: Ja,
0: omdat het hem herinnerde aan de voorgeschiedenis van zijn vader die hier naartoe gekomen is. Dat is ook belangrijk. Veel Rotterdammers kunnen dat verhaal delen, ongeacht waar ze vandaan komen. En toen zei hij ook van, dit boek moet eigenlijk iedereen, elke ambtenaar in Rotterdam moet het lezen. Toen zei ik van, nou, bestel er dan gewoon, dat zal mijn uitgever ook plezierig vinden.
2: Ja, dat snap ik.
0: En er zijn verschillende symposia geweest waar het boek, en Peter Scholten is hiermee voortgegaan. Ik heb ook gezegd, na een aantal jaren wil ik weer eens anders gaan doen. Dus ik ben weer het anders gaan doen. Maar daarom is het een belangrijk boek, omdat het een discussie. En op zo'n toegankelijke manier uitgegeven. Met, en dat vind ik toch wel het bijzondere. Daarom is dat boek ook voor mij emotioneel zo belangrijk. Omdat het een groot gedeelte foto's hebben opgenomen van Robert de Hartog. Robert de Hartog is de eerste beeldend kunstenaar die de migratiestad in fotografie heeft vastgelegd sinds de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Dus zijn foto's zijn ongekend belangrijk. En hij is helaas vlak voor verschijning van het boek gestorven. We hebben het ook aan hem opgedragen. En die foto's in dat boek maken het heel erg bijzonder. Dus ook een eerbetoon aan het werk van Robert de Hartog.
2: Waar je ook emotioneel van kan worden, dat is muziek.
0: He? Ja,
2: dat weten we. We gaan even naar het volgende nummer kijken namelijk. Dat is van Erich Wolfgang Gorngold.
0: Ja. Dat is ook Totenstad. Dat is ook zo mooi, omdat er allerlei de Liebgelagen is van de stad Brugge. Maar Totenstad heeft natuurlijk ook allerlei verbeeldingen waarbij liefdesgeschiedenis, stadsgeschiedenis, het urbane, de melancholie van het leven tot uiting komt. En in dit nummer, dat Marietta, dat is zo mooi. De opera wordt helaas zelden opgevoerd. De laatste keer zijn wij gewoon naar Basel gevlogen, omdat die daar werd opgevoerd. Helaas was ik zo ziek dat ik me eigenlijk schaamde. Ik moest zo hoesten in de zaal. Dat waren Zwitserse publiek. Eigenlijk zou ik normaal gesproken dat die doen. Maar we zijn speciaal naar Basel gevlogen voor deze opera. En als die weer komt, dan gaan we weer op reis, want dit is werkelijk één van de mooiste. Vrij onbekende, maar dit nummer is denk ik het. Daar gaan de mensen ongetwijfeld ook tranen van hun ogen krijgen.

0: En we laten hem helemaal uitdraaien. Een heerlijk nummer van onze gast, studiogast Paul van der Laar. En als u denkt van ik luister naar een klassiek programma. Nee, u luistert naar Stevens op Zondag. Maar daar zitten dus ook wel eens heerlijke, mooie, klassieke nummers in. We hebben al een tijdje gepraat met Paul van der Laar over de haven, over boeken. Maar u bent ook directeur geworden van het Museum Rotterdam. En dat vond men op de faculteit ook een hele vreemde combinatie.
1: Ja, nadat mijn boek over Rotterdam klaar was in 2000... toen ben ik weer teruggegaan naar de universiteit. Daar werd ik postdoc. Dat is een tijdelijk contract, krijg je dan weer in je onderzoek. En dat ging over vergelijkende studie tussen Antwerpen en Rotterdam.

0: Er was weer een onderzoek naar de techniekgeschiedenis. En op een gegeven moment zat ik op mijn kamer weer de zoveelste Excel-sheet met goederenstromen te berekenen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik word zo langzamerhand zelf gekwadrateerd door deze cijfers. Ik vond die stadsgeschiedenis zo leuk omdat het breed was. En op een gegeven moment kreeg ik de tip om te solliciteren als hoofdcollecties bij het toen nog Historisch Museum Rotterdam. Het staat toen nog in het Schielandshuis. En nou, dat heb ik gedaan. Ik heb gesolliciteerd, hoewel ik geen enkele museale ervaring had. Dus dat was ook bij de sollicitatiegesprekken wel heel erg leuk. Maar de toenmalige directeur, Hans Walgebracht, die zei, ik wil graag iemand met heel veel kennis van de geschiedenis van de stad toevoegen aan mijn staf. Nou, ik heb die overstap toen gemaakt in 2001. En toen zeiden mijn collega's, wat doe je nou? Ga je naar het museum? Ga je weg bij de universiteit? Ik zei, ja, ik wil weer eens wat anders doen. Dat heb ik dan zoveel jaar, krijg ik toch binnen het kriebel, moet ik wat anders doen? En die zeiden, ja, maar je zit, dat is, die zagen dat echt als een soort, ja, niet als een promotie, maar als een demotie. En dat heb ik altijd raar gevonden. En nu met terugwerkende kracht, want ik heb de afgelopen 5 jaar, ben ik weer volledig teruggekeerd naar de universiteit. En ik kan het dus heel erg goed vergelijken. En dat zeg ik ook in alle afscheidsinterviews. Ja, jullie hebben gewoon ongelijk, want het museum was een buitengewoon inspirerende, creatieve omgeving. Een aantal van de projecten had ik nooit kunnen doen zonder dat ik bij het museum heb gewerkt. Dus ik ben, dat wil niet zeggen dat het makkelijk was in de zin, maar dat heeft alles te maken met het feit dat een stadsmuseum in Rotterdam nu eenmaal een hele moeilijke positie heeft. Omdat, ja, Rotterdam heeft nu eenmaal iets, een vreemde relatie met het verleden. Rotterdam is een stad die graag vooruitkijkt. Rotterdam verandert heel snel, dus dat verleden dat zit ons in de weg. Dus daar was ook te weinig aandacht voor. En wij wilden graag, zeker toen ik bij het museum kwam, het was Hans Walgebracht, die wakkerde dat al aan. Die zei, als wij voor Rotterdam echt een modern stadsmuseum moeten hebben, dan kunnen we niet in dat stadspaleisje blijven zitten, dat Schielandshuis, want dat was berekend op, ja, vooral op om Rotterdam ook als centrum voor de kunst te laten zien. Maar ik zeg, het grote gebaar van Rotterdam is nou juist waar we het eerder over hadden in dit gesprek, die uitbreiding van de 19e eeuw, dat grote gebaar, Tweede Wereldoorlog. Dan moet je een ruimte hebben waar je kunt uitpakken. Je moet bij wijze van spreken een heinkel aan het plafond kunnen hangen.
1: Nou.
0: Hebben we ook gedaan. In onze tijdelijke expositie, de aanval in de. Toen zei iedereen van, dat soort exposities moet je maken. Zeg, dan moet je wel, heb je wel een gebouw voor nodig. En toen hebben wij in 2014, ik was inmiddels directeur, in 2013 ben ik directeur geworden. Ik had een grote bezuiniging, kregen we toen. We moesten uit het Schielandshuis. Want we konden de huur niet meer betalen. De huur ging omhoog, het subsidie naar beneden. Nou, dat werkt niet.
1: Dan houdt het op, hè? Ja.
0: En toen hebben we gezegd, wij gaan een plan maken voor een echt state-of-the-art museum. Dat hebben we gemaakt, 2014. Waanzinnig mooi plan. Met Ralph Applebaum uit New York. Ik denk, ik ga voor de allerbeste tentoonstellingsmaker die ik kan vinden, ga ik vragen, hoe zou jij nou de geschiedenis van Rotterdam als tentoonstelling? Hij kwam hier toen voor het eerst uit Rotterdam. Hij liep het station uit. Hij zegt, Paul, hij zegt, Rotterdam, als ik hier zo loop, Rotterdam heeft een allure, dat is een niet-Nederlandse stad. En de dingen die hier spelen, zou je eigenlijk als voorbeeld kunnen stellen voor de rest van Nederland. Dus je moet een museum maken waarbij Rotterdam als voorbeeld wordt gesteld voor de rest van Nederland. Dat sprak mij waanzinnig aan.
2: Klinkt heel ambitieus.
0: Ja, u kunt je wel voorstellen dat, ja. Dat ik, als ik het heb, Rotterdam als laboratorium, als stadshistoricus, zeg, dat gaan we in het museum ook doen. Plan gemaakt, fantastisch, draaiboek gemaakt. Het enige wat natuurlijk het punt was, wie gaat dat betalen?
1: En waar gaan we zitten?
0: Ja, toen hebben wij gezegd, dit kan je alleen maar uit. Je hebt een nieuw pand nodig. Een groot pand, state of the art. Nou, dat betekent dat er een plek moet zijn. Ja, dat is altijd lastig. En omdat je natuurlijk gesubsidieerd bent door de gemeente, ben je dus afhankelijk van de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk de constructie dat je zit in een pand. Dat pand huur je van de gemeente. Ja. Je krijgt subsidie van de gemeente, maar een deel van die subsidie gaat weer terug naar de gemeente in de vorm van huur.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat je kunt ook niet zeggen, ik ga van iemand anders huren, want dan halen ze houden ze de penningen in die je nodig hebt om de huur te betalen.
1: Ja.
0: Vandaar dat

0: Je nu ook ziet bij het Fotomuseum ook. Nou, fijn dat Dromendaad dat heeft gefinancierd. Dan kun je zeggen, ik ben van die huisvestingslasten af. Dus wij konden dat niet, kregen niet voor elkaar. Toen zei hij, wij blijven gewoon pop-up museum. Wij gaan overal tentoonstelling maken, op locatie. Is er iets vrij, dan trekken we erin. Maken we een expositie, 2-3 maanden. En dan vertrekken we weer. Een soort roadshow. Doen we ervaringen op. We maken met de bewoners van Rotterdam in de regio. Maken we ons nieuwe museum. Het programma noemden wij Collect to Connect.
1: Ja. En hoe gaat dat nu? Want dat museum Rotterdam dat is op een gegeven moment gesloten. En was er dan te weinig belangstelling, te weinig publiek voor? Of hield dat gewoon op met subsidie?
0: Nou, er is twee dingen. Wij werden natuurlijk, toen wij in 2016 zijn we verhuisd naar Timmerhuis. Nou, wij zeiden toen al, dat is geen goede keuze. Dat museum is niet geklimatiseerd. We kunnen daar niet de tentoonstelling maken. We kunnen daar de collectie niet laten zien. Toen hebben we een plan gebracht om er gewoon een min of meer een soort public space van te maken. Dus een publieke ruimte zonder collectie. Want die collectie kon toch niet geklimatiseerd worden. Nou, toen zei de gemeente, ja, dat kan niet. Want als je museum, je krijgt geld om collectie te tonen. Dus dan moet je maar een oplossing vinden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Ik zei toen tegen de Raad van Toezicht, was het mee eens, we moeten niet naar het Timmerhuis gaan, want we moeten wachten tot er genoeg geld komt om dat plan Appelboom uit te voeren.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk heeft de gemeente toch gezegd, dit is niet, moet je niet doen, je bent te lang pop-up. We hebben hier een geschikte locatie. Dus de gemeente heeft heel erg bij ons aangedrongen om naar het Timmerhuis te gaan. Toen zeiden we, van nou, we lopen hier een groot risico, want het pand is eigenlijk niet geschikt voor een museum. Nou, dat is ook gebleken. Nou, wat is namelijk het punt? We zijn beoordeeld door de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur. En die waren kritisch, die zeiden, wij hebben geen visie. Nou, dat is volstrekt lariekoek. Want we hebben een plan van Appelboom. Alleen, als de wethouder dat in zijn la stopt, omdat hij er niet over wil praten, dan is dat natuurlijk niet een gebrek aan visie. Toen hebben wij gezegd, oké, we blijven in het Timmerhuis. Maar laten we dan die 4 jaar van de cultuurplanperiode gebruiken om met de gemeente, om eigenlijk te zeggen, dat plan wat we willen realiseren,
1: daar gaan we
0: dat
1: mee door.
0: Nou, toen kregen we een zodanige korting op het budget dat het museum moest sluiten. Want we hadden 80.000 bezoekers en de benchmark, dus de lat, was op 100.000 gelegd. Als we de 100.000 hadden gelegd, dan waren we opgenomen in de basisinfrastructuur. En dan hadden we gewoon onze subsidie behouden. Buitengewoon pijnlijk voor de mensen die moesten vertrekken. Nou, ik heb toen zelf ook heel snel gezegd, toen dat rapport uitkwam tegen de Raad van Toezicht, ja, dat is voor mij, is het nu ook einde oefening. Er moet iets anders gebeuren. En nou, we hebben nu inmiddels onderkomen. Er is een nieuwe directeur gekomen. Een fantastische vrouw. Echt, dan mag het museum in de handen wrijven. Dat heb ik ook in het interview gezegd.
2: Dat onderkomen, dat is het onder Stijgenkerk.
0: Dat is de Stijgenkerk.
2: Is dat een ideaal onderkomen?
0: Nou, in mijn beleving, zoals ik dat museum van Rotterdam zit, niet. Alleen, ik begrijp ook goed, ze zijn nu 6 jaar dicht bijna, ja, ook coronatijd, dat de directie en de Raad van Toezicht zegt, ja, we moeten wat. Het gebouw biedt wel kansen, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, dan zie je het weer, hetzelfde wij met het Timmerhuis, ze krijgen geen geld van de gemeente om het in te richten. Klein bedrag voor de verbouwing. En ze hebben er om er echt iets van te maken, hebben ze ook gezegd, hebben we 20 tot 40 miljoen nodig.
2: Moet Rotterdam zich een klein beetje schamen dan?
0: Zeker moet Rotterdam zich schamen. Dit is toch ongekend? Of je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen van, ja, wij zijn niet geïnteresseerd in onze stadsgeschiedenis, dus we doen er niks aan. Maar dat zegt men niet. Maar als je zegt, we vinden het verleden belangrijk, we willen van het verleden leren, dan moet je ook eens een keer zorgen dat je een gebaar maakt. En dat heeft men eigenlijk nooit gedaan. Sinds het ontstaan van het museum in 1905... worstelen we al met de ruimte. Eerst zijn we ondergebracht in een kelder van Boijmans. Toen was er al sprake van dat er een nieuw museum moest komen. Hè, rond zo 1910, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Boijmans wilde graag nieuwbouw. Dus die zeiden, ja, wacht even. Als nu het geld naar het Stadsmuseum gaat, dus ik praat hier over de jaren 20, dan gaat dat misschien ten koste van ons plan. Dus die hebben gezegd, laat het museum maar bij Boijmans komen. Dus gelijk, dus een tijd waren we ook samen. En na de Tweede Wereldoorlog zijn wij in het Schiemanshuis gebleven. Maar eigenlijk is dat natuurlijk prachtig pand. Alleen als je een museum wil waarbij je dat groot

0: grote verhaal van Rotterdam. Het is het Mauritshuis van Rotterdam. Ja, ja, dus het zijn schilderijenkabinetten, prima. Maar niet om het groot gebaar. Waar hang je die heinkel op, hè? Ja. Dat willen de mensen zien.
1: Laten we zeggen, het wordt vervolgd. Hè. We zijn er nog niet.
0: Nee, ik volg het natuurlijk op afstand. Ik ben er uiteraard niet bij betrokken.
1: Nee.
0: Maar wel emotioneel bij betrokken.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: ik blijf op afstand.
1: Ja, dat merk ik. Hey, maar we willen nog eventjes door met wat andere zaken. Onder andere de afscheidsreden. Ja, ook muziek.
2: Zullen we eerst de muziek even doen?
1: Zullen we eerst de muziek doen?
2: We gaan eerst even naar de muziek.
1: Ja, okay.
2: First We Take Manhattan van Leonard Cohen. En wil je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, ik vind het wel. Ik ben namelijk nu bezig met een boek over Berlijn. En omdat ik Rotterdam en Berlijn zo graag met elkaar vergelijk.
2: Ja.
0: Omdat er heel veel parallellen zijn. Iedereen wil altijd Rotterdam vergelijken met havensteden. Maar als je kijkt naar zelfs als je kijkt naar het ontstaan van het Stadsmuseum in Berlijn, zie je parallellen met Rotterdam.
2: Okay.
0: Dus ik vind het een geweldig interessant, boeiende stad. En dit nummer is zo mooi om, hoewel Cohen daar niet over zingt, maar Rotterdam heeft zoiets, dat is mijn knipoog, altijd van nou, wij willen graag het mini-Manhattan zijn aan de Maas.
2: Ja, ja.
0: En nu van, dus dat is mijn rediging over Manhattan. Voor een deel ook over Manhattan. En ik ben nu bezig met Berlijn. Dus first we take Manhattan. And then we take Berlin.

0: uur. We zijn in gesprek met Paul van der Laar. En ja, die heeft zoveel meegemaakt en zoveel gedaan. En onlangs een prachtige afscheidsrede vanwege pensioen gemaakt. Nou zouden we wel eens willen weten, wat is nou kort samengevat de kern, zeg maar, van de afscheidsrede geweest?
1: Nou, de kern is, ik hield mijn intrede, dat heette over het veranderende geschiedbeeld van Rotterdam. En toen zei ik, het eind van de 19e eeuw is dat geschiedbeeld waar we mee begonnen, Transitopolis. Nu hebben we een heel ander imago van de stad. Hè? Dat noem ik ook de City Lounge. En we profileren ons anders. Hè? Mini Manhattan aan de Maas, hoort hier, bonkt het hart van Rotterdam. Maar als je nu kijkt naar de marketingcampagne, hoe het, dan zie je dat de clichés gebruikt worden die heel erg 19e eeuws aandoet. Hè? Ondernemend, rauw, wereld. Dat is bijna een soort recycling. Een facelift van de 21ste eeuw. Dus mijn vraag was van nou, zijn wij echt een andere stad geworden? Of zit er een onderlaag in die gebaseerd is op een soort maakbaarheidsgedachte die in wezen niet erg is veranderd? Dat is de vraag die ik en mijn hypothese is, mijn afscheidsreden. Nou, in die zin, het is net als een palimpsest, het perkament. Je haalt de bovenste laag weg, maar je blijft altijd nog datgene zichtbaar wat eronder zat. Nou, en die onderste laag, dat is in mijn idee Transitopolis.
0: Dat is nou kort en krachtig.
2: Ja, zeker. Maar dan wil ik toch even weten. We hadden het met een pensioen, hè, nu? 2 weken, begreep ik.
1: Ja, 2 weken.
0: Het is even
2: dat
0: weinig,
2: zwarte gat komt al dichterbij, geloof ik. Of is dat niet aan de orde in dit geval?
1: Nou ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk van dat je fit moet blijven. Ik bedoel, dat heb je niet in de hand. Ik zie helaas mensen die met pensioen gaan, die dan ziek worden. En, nee, nou, dus als ik fit blijf, laten we dat als...
0: Ja.
1: Nou, ik ben... ik heb in 2010 hebben we dat brandgrensboek gemaakt voor Rotterdam. En we zeggen, nou, we willen dat dus uitverkocht. We willen daar een nieuwe editie maken. Maar dat doen we dan samen met het boek over Berlijn. Want het concept van de brandgrens... Je loopt de brandgrens in de jaren 30. Dat passen we toe op het boek van Berlijn. Dus dat is een project. Men heeft gevraagd of ik een nieuwe atlas wil maken van Rotterdam. Nou, heb ik ook wel zin in. Ik wil een biografie schrijven over Louis Eindhoven, de oud-hoofdcommissaris van Rotterdam. De eerste directeur van de BVD.
0: Welke periode is dat?
1: Eind jaren 30.
0: Oh.
1: En hij was ook een van de 3 van de Nederlandse Unie. En het interessante is, deze man, daar heeft nooit iemand iets positiefs over geschreven. En dat vind ik dan ook boeiend. Dus ik heb nog nooit een biografie geschreven, dus die staat op mijn lijstje. Dan ben ik nog aan het kijken of ik nog een boek kan maken, internationaal, waarbij ik een vergelijking maak tussen het Suezkanaal, het Panama-kanaal en nu de Chinese Belt and Road Initiative. Dat is ook nog een plan wat ik ergens heb liggen. Daar heb ik wat vooronderzoek naar gedaan. Dus ja, de komende 5 jaar, 6 jaar... 2 boeken moeten toch zeker wel eruit kunnen komen.
2: Ja, dus dan wordt het eigenlijk drukker als dat je nog werk had.
1: Nou, dat denk ik niet, want het wordt anders. Ik heb natuurlijk geen leidinggevende functie meer. Ik heb geen managementtaken meer. Mijn onderwijs ook niet. Ik krijg een opvolger. Dus ik wil ook niet mijn opvolger in de wielen rijden. Dus ik geef ook geen onderwijs meer. Want dat gaat iemand anders doen. Nou, dat betekent dat je dus wel wat veel meer ruimte krijgt om het zelf in te vullen. En, maar ik heb mijn vrouw beloofd, mijn afscheidsrede... van we sloten af met winnen van een nieuwe dag, waarin hij zegt, een dag niet geschreven is een dag niet geleefd. Maar mijn vrouw vindt dat inderdaad, dat heeft ze gelijk in overdreven. Dus die heeft wel gezegd, je zal wat meer piano, dus rustig aan moeten doen. Nou, ik moet dat...
0: En ook samen met elkaar dingen gaan ondernemen. Zijn er al plannen voor?
1: Ja, zeker. We gaan dinsdag gaan we naar Ierland voor 3 weken wandelen. We gaan in januari, februari naar Portugal. Normaal gesproken zitten we daar, dan ga ik schrijven.
2: Toch druk,
1: en nu gaan we meer... en ik wil graag in... ik wil eigenlijk weer naar Berlijn. Maar zij vindt Berlijn niet zo leuk. Maar er is nu een tentoonstelling in de Neue Galerie. Die wil ik toch beslist zien. Dus...
2: Ja.
0: Ja, nou, ik heb er mee plannen genoeg.
2: Ja, we moeten het een beetje niet afkappen, maar we moeten eindigen. Want
1: begrijp ik.
0: Meteen komt er weer nieuws. En daar moeten we gewoon ruimte voor maken. Nou, die gaan gewoon nu overroelen ons zo meteen gewoon.
1: Het gaat vanzelf. Nieuws.

0: Het was vooral tweede uur bijzonder interessant om te praten met Paul van der Laar. Bedankt voor je prachtige verhalen. En we zijn reuze benieuwd hoe het zal gaan met het museum van Rotterdam.
1: Zeker. Volgende week weer stevast. Uiteraard weer een gast. En dat is de directeur van de Wereldhavendagen, Sabine Bruinings. En zij gaat ons alles vertellen over de Wereldhavendagen in september. Dus ik zou zeggen, vooral luister ook volgende week weer naar Stevast op zondag.
0: En voor vandaag een fijne dag allemaal.
1: Fijne zondag.
0: Volgende week.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streek Omroep Ademaar. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

En Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.